certains oiseaux

0: that track.
1: All of the work, the actual work that goes into it.

Cheers. FM.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Goedemorgen Gent. Vandaag zijn we met z'n drieën in de studio samen met Berre en Weha om jullie het komende uur gezelschap te houden tijdens wat voor de studenten onder ons toch wel een minder vrolijke periode is. Ja, want het is weer zover de blok. Maar die gaan we even vriendelijk negeren. We starten deze mooie woensdag gewoon rustig met een portie Actua, lekkere koffiekoeken van Bakkerij Blog. En natuurlijk, niet te vergeten, een paar bangers om je ochtend goed mee te starten. Dus draai die volumeknop gerust wat luider en wij doen de rest. We beginnen rustig met de Summer Ends van Blondshell. Welkom en fijn dat je luistert naar Slijmerstand. MUZIEK

Tijdens deze examenperiode hebben we weer een heel interessant programma voorzien voor jullie. We hebben het over de grote aankondiging van Toeristle MC op de Gentse feesten en dan ook Compagnie Courage die weer langskomt en een nieuw project komt voorstellen. Daarna gaan we nog dieper ingaan op de filmwereld met de openluchtcinema in Ledenberg. En natuurlijk mogen we onze vrienden van Bakkerijblog niet vergeten die opnieuw enkele lekkere koffiekoeken hebben voorzien voor jullie. Maar allereerst gaan we luisteren naar Boy Genius met Anti-Curse.

0: Vandaag mogen we dus opnieuw onze vrienden van Company Courage verwelkomen. Goedemorgen Aziz en Erkan. Hoe gaat het met jullie?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen beiden. Goed, goed, goed.
0: Goed, goed. Zijn jullie op tijd kunnen opstaan?
1: Ja, dat is geen probleem.
0: Ja, te vroeg.
2: Ja, het is toch wel vroeg. Het is wel wennen. Ja.
0: Voor mij is het ook elke keer nog een beetje wennen om 5 uur op te staan voor hier op tijd te zijn. Maar goed, ik ben blij dat jullie hier opnieuw kunnen zijn.
2: Dank je wel.
0: Nu, voor de mensen die jullie niet kennen, kunnen jullie eens uitleggen wat Company Courage nu net is?
2: Ja, Company Courage is een theatergezelschap opgericht door Alain Pringels. Het is een interdisciplinaire gezelschap die meertalig werkt. Dus wat doet Company Courage? Die gaat meer focus op interculturaliteit. Dus de raakvlakken tussen mensen van alle afkomsten, alle talen. En proberen daar samen een professionele toneelgezelschap stukken te maken met oude klassieke stukken. Bijvoorbeeld Shakespeare. Onlangs hebben ze Kafka gespeeld. Vooral verbinding zoeken tussen de mensen, maar dan op een creatieve manier.
0: Ja, en is dat net wat jullie dan aantrekt aan Company Courage, dat multiculturele aspect?
1: Ja, voor mij was dat doorslaggevend. Ik heb een jaar of 2 geleden spontaan gesolliciteerd. Het interculturaliteit en interdisciplinaire trok mij aan. En ook dat we met theaterrepertoires werken, klassiekers, Shakespeare. Onlangs hebben we dus het proces van een insect op de planken gebracht. Een bewerking van 2 boeken van Kafka, Het Proces en De Metamorfose en wat dagboekfragmenten. Dat is zeer tof.
0: Oké, fijn. Ja, ik was er ook bij de vorige keer. Het was inderdaad een heel interessant gesprek. Maar nu komen jullie toch een ander project voorstellen, namelijk Iedereen Stinkt. Waarover gaat het?
2: Ja, wel, Iedereen Stinkt is eigenlijk een concept van mij, die ik al 6 jaar aan het borrelen is. Het woord zegt zelf, iedereen stinkt. Het gaat eigenlijk over voordelen, angsten, identiteit. Ik heb ooit eens een keer een jongere tegengekomen, want ik ben zelf sociaal werker geweest, heel lange tijd ook. En ik ben een jongere tegengekomen in een tram. En de jongen zegt, vroeger was België proper en nu stinkt het. En die verwees naar een andere etniciteit, laten we zeggen. Ja. En ik denk van ja, vooroordelen, racisme, angsten, komt overal in elke cultuur voor. We zijn gewoon mensen. En daarom dat iedereen stinkt. En ik wil er iets grappigs van maken, iets leuks. En toen ben ik Alain en Company Courage tegengekomen. En hebben we in het concept van Company Courage eigenlijk het concept bedacht, iedereen stinkt. En dan ben ik Aziz ook tegengekomen. Aziz en ik waren 13 jaar geleden hebben leren kennen, we hebben samen gestudeerd. Dat is ook een heel leuk verhaaltje. Elkaar een tijdje niet gezien. Hij heeft me ook een beetje geïnspireerd om theater terug aan te pakken en erin te vliegen. En zoveel jaren later komen we elkaar weer tegen en kunnen we dit komische duo starten. Iedereen stinkt.
1: Ja. Dus, ja. Ja. Het is een beetje uniek, omdat je hebt in Vlaanderen niet echt komische duo's. Denk aan Gaston en Leo. Ik denk dat Han Koeken in der tijd ook een comediestuk had met iemand. En in dit geval is het een Vlaming met Turkse roots. En ik ben Marokkaan, een Vlaming met Marokkaanse roots. En dat schept wel mogelijkheden. Apart binnen de comedy heb je Marokkanen, Kamal Karmaç bijvoorbeeld, Najib Amhali. Of de Turkse kant heb je Erhan Demirci. Maar een Marokkaan en een Turk op scène, dat is wel interessant.
2: En
1: wij
2: willen
1: dat. Ja, aangewaagd. En wij willen dat een beetje verder zetten. Erkan zegt van zichzelf: Erkan van alles. En ik, Aziz, zeg altijd tegen de mensen als ze naar mijn naam vragen: zeg ik, ja, mogen ik raden? Het is van A tot Z. En dat is A-Z-I-Z. Dus Erkan van alles met A tot Z. Maar wat de toekomst brengt, ga ik een beetje in het.
0: In het ongewisse laten.
1: Ja. Nu is het Iedereen Stinkt en het stuk speelt zich af binnen een context van een tenniswedstrijd. En er is natuurlijk een, hoe zou ik het zeggen, Erkan heeft een dubbele agenda.
2: Ja.
0: Oké. En is het de eerste keer dat jullie echt een theaterstuk samenbrengen?
1: Samen wel, ja. Ik ken Erkan wel, ja.
2: Klopt,
1: ja.
2: Dit is de eerste keer dat we spelen. We hebben vorig jaar de eerste keer dit stuk in Tinnenpot gespeeld. Dat spijtig genoeg gaat sluiten of we weten niet wat er gaat gebeuren. En nu gaan we dan van de week in de Flesjesfabriek spelen. Maar we zijn ook geprogrammeerd voor tijdens de Gentse feesten te spelen in de Vieze Gasten. Waar we ook een leuk concept gaan doen voor nieuwkomers in Gent. Hopelijk in samenwerking met Amal ook. En dan volgend jaar starten we met een CC. En de eerste CC dat we gespeeld hebben, is al uitverkocht. Dat is in Neerpelt, mijn geboortedorp. Ja. In de Paleten gaan we dat ook opnieuw spelen.
1: Ja, ja, eind vorig jaar was het uitverkocht in onze drie voorstellingen. In het Tinnepottheater. Ik hoop het ook in CC Belgica te kunnen spelen, waar ik vandaan kom. Erkan is van Limburg. Ik van
2: bij deze Dendermonde.
1: Nee, bij deze Dendermonde. Dus ja, we hopen hiermee te kunnen rondtoeren een beetje. Hè. En het is ook een ideaal stuk voor scholen, voor tweede en derde graad. Ik denk dat het wel... kan aanslaan. Het is een comedy en ja, een Marokkaan en een Turk en herkenbare situaties. En het zorgt wel voor verbinding en ja, iedereen stinkt vooroordelen.
2: Het is belangrijk om te weten inderdaad dat het een luchtige comedy is. Geen vingerwijzen. We komen spelen en we tonen eigenlijk aan iedereen dat we allemaal hetzelfde zijn. Hè? En dat we ook wel graag puree met worst en rode kool lusten.
0: En is dat daarom ook belangrijk dat jullie het ook allez, vandaag brengen, waarin dat de wereld, laat ons zeggen, wat meer en meer begint te verdelen?
1: Absoluut, absoluut. We leven in een gepolariseerde wereld, waar bepaalde gemeenschappen constant gestigmatiseerd worden. En wij willen met dit stuk toch wel het tegendeel bewijzen. Ik zelf heb Marokkaanse roots dus en Erkan dan. En als we klein waren, ja, ze hebben ook opgegroeid met vooroordelen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en je moet de ander leren kennen.
2: Mekaar leren kennen.
1: Ja.
2: Als we dan een keer elkaar echt leren kennen, dan weten we dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Ja. Een onderdak, een goed leven, een keer goed genieten, spiritualiteit, ieder op zijn eigen manier. Dus het mooie aan het leven gewoon. En daar is met iedereen stinkt. Ja, en we stinken 's morgens allemaal als we opstaan. Hè.
1: Ja. En alle mensen hebben dezelfde waarden en normen. Ja. Gewoon dat de rangorde verschilt.
2: Maar goed, dus,
1: volgens de cultuur waar iemand in zit. Maar ja, normen en waarden zijn overal hetzelfde.
0: Ja, ik vind het alvast een supermooie boodschap die jullie willen brengen daarmee.
2: Dank je wel,
0: Ben. Stel, er is een school of een persoon die nu luistert en die zeggen, ik wil heel graag komen kijken naar jullie. Hoe kunnen ze dat nu doen?
2: Ja, dan gaan ze bij Compagnie Courage, de website www.compagniecourage.eu. En daar ga je dan ook eigenlijk de brede waaier zien van voorstellingen die we kunnen geven aan scholen, waaronder Iedereen Stinkt. Ja. Maar dat is niet het enige, er is veel meer. Dus alstublieft, zoek ons op. Erkan Arslan, Erkan van alles. En
1: Aziz van A tot Z, gans het alfabet, dat is zelfs poëzie.
0: Voilà, dat is heel mooi. Dus als ik het goed heb, vrijdag, zaterdag nu?
1: Vrijdag, zaterdag in de Flesjesfabriek vanaf 9:30. Okay. En dan tijdens de Gentse feesten gaan we driemaal spelen bij de Vieze Gasten. En volgend jaar in CC Palette. De ticketing was deze week opengesteld en het was op 3:00 uitverkocht. En daarmee hebben ze ons nu in de grote zaal geprogrammeerd, in de cinezaal.
2: Ah ja, even in de Vieze Gasten is 23, 24 en 25 juli.
0: Oké, ja, dat is inderdaad misschien heel interessant om te weten, ook voor de luisteraars. Ja. Nu, ik wil jullie heel hard bedanken om hier te komen. Ik wens jullie superveel succes over dit weekend.
2: Dank je wel.
0: En wij gaan ondertussen verder met Starly, XCX en SS26. Dank je wel, jongens.

0: groot nieuws deze week, want de troubadour komt nog eens naar Gent. Wegha, jij weet er alles van. Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. Het grote nieuws betreft de Gentse feesten dat onlangs is aangekondigd, is inderdaad dat niemand minder dan Thirstle MC zal komen spelen. Eergisteren kwam Trefpunt af met het nieuws. En velen blijven het erover hebben. Maar ken je hem niet? Thirstle MC is een rapper en troubadour uit Antwerpen en hij brengt Nederlandstalige hiphop met een sappig Antwerps accent. Het is nu al de volle 12 jaar geleden sinds dat Thirstle MC heeft gestaan op de Gentse feesten. Maar dit jaar zal hij dus opnieuw spelen. Op donderdag 23 juli op het Walderdebukplein, waar hij zijn grootste hit en nieuwste albums zal uitbrengen. Dit is niet de enige opvallende naam die al is aangekondigd. Het Sint-Baafsplein pakt uit met onder andere Christophe de Romeo's, Gert Spardoel en DJ Ruben van Gucht. Een lijst waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En ja, zeg, luisteren jullie hier vaak naar Thirstle MC?
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben van het Waasland, dus dat is vrij dicht bij Antwerpen. En ja, Thirstle zit wel een beetje ingebakken in onze Waaslandse cultuur, ik zal het zo zeggen.
2: Ja, dus jij bent fan?
0: Oh ja, fan. Ik heb een plaat van hem liggen bij mij thuis.
2: Amai.
0: En dan af en toe... Ja, mijn broer is heel lang fan geweest van Thirstle. En af en toe, ochtends, zo zaterdagochtend, om dan die plaat op te leggen, is wel heel fijn, omdat het zo... Ja, heel poëtisch is toch. En ja, met zijn accent en dialect. Toch vrij, dat wil zeggen. Aangenaam om naar te luisteren voor mij.
2: Nee, ja, dat volg ik wel een beetje. Like, moest Robin hier nu zijn, die zou zeggen van... Oh nee, want hij had vorige week zelf gezegd dat hij artiesten die in het Vlaams zingen met een Vlaams accent verschrikkelijk vond. Daar geef ik hem ongelijk in, want ik vind dat inderdaad wel een charme hebben. Zeker Thirstle vind ik een van de betere in dat genre. Dus ja, maar ik ken hem enkel gewoon van vroeger, toen ik coach was bij The Voice. En het is niet per se dat ik fan ben, maar ik herken wel als het van hem is of zo. En ik vind het niet slecht, dus ja.
0: Weet je wat dat is? Met in het Vlaams te zingen, of je moet bijna perfect Nederlands of Vlaams dan, laat ons zeggen, zingen. Of je moet gewoon volledig voor je dialect gaan. En dat heeft Thirstle dan toch wel echt gedaan.
2: Ja, hoor. Het kan zo niet tussen de twee, want dan is het gewoon raar. Ja. Dan past het niet. Dat is waar.
0: Het klinkt dan te raar.
2: Ja, nee, dat is waar. Het is gelijk, je hebt Pommelien Thijs, die heel AN zingt.
0: Ja.
2: Dan ja, heb je Thirstle of Zwangere Gie, of die zingen meer in hun eigen accent. Ja. Dat is inderdaad, ja.
0: Het karakter van de zanger komt er meer
2: door. Nee, dat is waar. Dat geeft een authentieke touch.
0: Ja.
1: Dus indien jij thuis ook fan bent van Thirstle MC, zeker afkomen naar de Gentse feesten, waar je uiteraard hem helemaal gratis kan gaan zien. En om het in Trefpuntswoorden te zeggen, was het niet gratis, zal het altijd uitverkocht zijn.
0: ja, dan gaan we nu door naar het volgende nummertje, namelijk Jesse Mason met The Precipice.

0: Om wat warm te worden voor de Gentse feesten speelden wij dus al Tourist MC met zijn cover van Hooverphonic, Koorddanser. Maar in Gent is er meer dan enkel muziek. Ook de cinema is heel groot in Gent. En Rosien, jij hebt je daar wat meer in verdiept.
1: Ja, inderdaad, Berre. Want voor alle filmfanaten heb ik goed nieuws. Heb je zin in een filmavond onder de sterrenhemel waar jij zelf bepaalt hoeveel je betaalt? Dan moet je in Ledenberg zijn. Want vanaf woensdag 10 juni gaat de derde editie van Heden Cinema van start. Elke woensdagavond verandert de idyllische tuin van Heden, een zomerbar in de Meierij in Ledenberg, in een sfeervolle openluchtbioscoop. Het filmprogramma wordt meegedragen door het team achter Coolshow, het filmprogramma van de radiostemmen van onze eigen radiozender Urgent FM. En ze pakken dit jaar uit met maar liefst 12 vertoningen, wat een record is. Het thema dit seizoen is ontmoetingen en dat mag je breed zien. Van oude klassiekers van zo'n 50 jaar geleden tot gloednieuwe films uit 2025. Bekende titels wisselen af met verrassende ontdekkingen. De film die start telkens rond zonsondergang, maar wie dorst krijgt of ja, gewoon wil genieten van de sfeer, kan al vanaf 20 uur, dus 8 uur in de avond, terecht aan de bar. Jij kiest dus zelf tussen 5 euro, 7 euro of 9 euro voor je plekje onder de sterren. Ja, nu vraag ik mij af, is dat iets voor jullie? Kijken jullie veel naar films?
2: Ja, dat lijkt mij eigenlijk fantastisch, zoiets. Ik ben ook echt een hele grote filmliefhebber. Ik heb ooit een keer de belofte aan mezelf gemaakt om elke dinsdagavond een film te kijken. Die belofte is een beetje verwaterd, maar zo probeer ik wel nog steeds zeker elke week één film te kijken. En dit lijkt mij de beste film om gelijk die week dan telkens te gaan kijken. Dus ik ga zeker gaan, indien mogelijk, met de examens.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat klinkt inderdaad wel goed.
0: Bij mij is het een beetje controversieel, want ik studeer dus taal- en letterkunde. Wordt ervan verwacht dat we heel veel boeken lezen. Maar om eerlijk te zijn, ben ik eerder een filmliefhebber dan een boekenliefhebber.
1: Dat snap ik helemaal.
0: Ja, ik vind het veel interessanter, vind ik, om naar een film te kijken dan een boek te lezen. Ik weet het niet. Het is natuurlijk... Ik heb heel graag boeken gelezen, daar niet van. Maar... Ik weet het niet, met een film kun je zoveel meer vertellen of zo, door het niet te vertellen, maar dan door het toch te zien. Dat is, het is raar. Maar ik kijk
1: sowieso
0: heel graag films. Laten we het daarop houden.
1: Ik ook. Ik studeer zelf in mijn afstudeerjaar master film- en televisiestudies, dus ik kijk ook heel graag naar films. Inderdaad, ik denk, ik baal dat ik examens heb, want ik vind het wel echt een mega leuk initiatief. Dus misschien ga ik toch eens een filmpje meepikken als ik productief ben geweest overdag.
0: Ah ja,
1: wie
0: is
1: weet.
0: Studiepauze of zo.
1: Ah wel, wie weet, zo in de avond. Dus ja, ik zou zeggen, dekentje mee, vrienden mee en laat je elke woensdagavond verrassen door film, sfeer en ontmoeting bij Heden Cinema. Bon, genoeg gepraat voor nu. Tijd voor wat muziek. En hier is Brutalist van Kim Petras.

0: verder spelend op film en cinema van daarnet, begint indie horror groot succes te vinden binnen filmzalen. Weha, jij kunt daar toch wat meer over vertellen, hè? Vertel eens.
1: Ja, klopt. Onlangs is de film Obsession uitgekomen. Een film geschreven en geregisseerd door een 26-jarige YouTuber Curry Barker, die voornamelijk bekend stond voor zijn sketches op het YouTube-kanaal That's a Bad Idea. Obsession werd geproduceerd met een budget van maar $750,000. Niets voor de filmwereld. En heeft nu al zo'n miljoen dollar zelfs binnengebracht. Al meer dan 100 keer zijn budget. En waarschijnlijk zal het nog meer gaan toenemen. Persoonlijk zou ik hem ook echt aanraden. Ik was hem een van de eerste dagen gaan kijken zonder nog iets van de reactie van het publiek te weten. En was zelf ook een enorme fan. Het was lang geleden sinds dat ik op het randje van mijn stoel zat bij het kijken van een horrorfilm. Ik heb op sommige momenten me echt proberen weg te verstoppen. Ik heb hem ook daarna direct aan iedereen die ik heb gekend aangeraden. Dus misschien krijg ik ook zelf wel wat eer voor het succes. Maar dit is niet het enige indie-horror-succesverhaal. Binnenkort komt de film Backrooms bij ons uit. Een film waarvan de regisseur Kane Parsons slechts 20 jaar oud is. Op YouTube-kanaal had hij een populaire webserie gebaseerd op de Backrooms Creepypasta, die nu verfilmd is. Ik herinner mij nog dat ik toen ik jonger daar voor het eerst over zat te lezen. En ik geloofde het in zekere mate, zo heel dat verhaal van de backrooms dat ze verspreiden op het internet. En ik zat die avond echt te zoeken naar antwoorden. Receptie is op de film grotendeels positief. Maar ik vind het vooral zot hoe dat iemand jonger dan mij al een film heeft geregisseerd. Ja, hoe durft hij mijn jeugddroom voorop te zijn? Obsession is nu te zien in de filmzalen. En ik zal zelf wel nog eens een andere show vertellen als de backrooms de moeite waard is.
0: Ja, alhoewel, ik ben benieuwd. Je hebt mij wel warm gemaakt, alhoewel dat ik niet zo een fan ben van horror. Dus misschien als ik iemand vind om er naartoe te gaan, zie je mij daar, maar...
2: Zal het niet zijn.
0: Nee, ben je niet, Berre?
2: Ik ben geen horrorfan, sorry.
0: Nee, maar ik ook niet. Maar als ik met iemand ga, misschien kan... Ja, als het echt goed is, wil ik het wel proberen, maar
2: misschien
0: niet alleen.
2: Misschien wil Sophie wel meegaan.
0: Ja, alhoewel, maar ik weet niet... ik weet niet of Sophie een horrorpersoon is eigenlijk. Sophie, laat het weten in de comments.
2: Wie weet, zit er nog een verborgen horrorfan in onze sluimerstand-redactie?
0: Ja, kan wel.
1: Als je met iemand gaat kijken, moet ik wel zeggen, misschien is het niet aan te raden om met je partner te zien, want dat kan misschien nog wel een oncomfortabele situatie zijn.
0: Oei.
1: Gebaseerd op wat dat de inhoud van de film
2: spoilers.
1: Allemaal
0: betreft. Spoilers! Oei.
1: Kleine spoilers, maar... Het wordt wel snel duidelijk waarom.
0: Okay. Maar misschien is dat wel goed dat je dat erbij vertelt. Maar geen probleem voor mij, want ik heb helemaal geen partner. Dus stop.
2: Ook daarvoor meld je aan in de comments. Rosine is nog vrij.
0: Ja, oké. Op deze noot gaan we voort naar het volgende nummer. Met Joele. Dudu van Joele, als ik het juist uitspreek. Als het zo niet is, sorry Robin. Veel luisterplezier.

0: En zoals elke week heeft Bakkerij Blog weer koffiekoeken voor ons gezien en wij zijn op zoek naar nieuwe mensen op de straat om onze vraag aan te stellen. En ook deze week heeft Weha iemand gevonden. Weha, laat ons weten. Heb je iemand gevonden?
1: Ja, zeker en vast. Ik sta hier vandaag met Mathieu. En Mathieu, voor jou heb ik vandaag een vraag. Eergisteren is er door het Zestet aangekondigd dat een bepaalde artiest gaat spelen op de Gentse feesten. Wie is dat?
2: Toerestraps.
1: Perfect, goed geantwoord. Dan geef ik jou bij deze de 4 koffiekoeken.
2: Bedankt.
1: Het is niets. Nog veel succes op school en met je examens. En dan ga ik terug naar jullie in de studio.
0: Oké, dankjewel. Ik hoop dat jullie het goed hebben gehoord. Er was misschien een beetje ruis. Maar weet je, Mathieu, dankjewel. Of veel succes met de koffiekoeken. Goed, Berre, ik kan nog altijd spreken. Het is vroeg, mensen. Veel plezier met de koffiekoeken. Laat ze smaken. Wij gaan ondertussen verder met Devin Again en Skittles.

0: Ah, goed, sorry. Ik had niet door dat Noortje al gestopt was. Nee, ja, mensen, we moeten ook natuurlijk nog afronden, onze show. Het is een heel fijn uurtje geweest. We hebben gebabbeld met Aziz en Erkan over hun nieuwe show. Iedereen stinkt. Zeker allemaal gaan kijken naar de website van Compagnie Courage. We hebben nog gebabbeld over de films hier in Gent en dan uiteindelijk nog Toerist MC. Uiteindelijk hebben we met Mathieu nog iemand gevonden die koffiekoeken kan eten. En ja, dat was ons uurtje weer van elke woensdag. We zien jullie graag volgende week opnieuw. Hopelijk ook met jou, Rosien, erbij.
1: Ja, ik hoop het ook. Dat was heel gezellig.
0: Oké.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Fijne woensdag.

0: komende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4-richting-aanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Keuken. Normaal moet je die gevaren die ook achter je auto zetten als je in pannen staat. Maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VEAS.
1: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevaren die te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevaren die soms wegwaaien bij wind. Met pech op de autosnelweg, ja, is het echter zaak, ja, om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
0: Voorlopig is het plaatsen van de varensdriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, is er een boete van 58 euro. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen.

0: sector. Het is duidelijk dat de hele banksector op de wielen speelt, dat ik kan dat weten. Dat de banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen, zodat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
1: Roep dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
2: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goal gaat hij altijd scoren.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Deze eeuwige strijd met mijzelf, wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word in de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

zich is een leeg begrip, misschien heeft ze gelijk. Want hoe meer we ermee bezig zijn, hoe complexer het leven blijkt. Iets leren is één ding, maar iets afleren, de hevigste strijd. Lees een dikke boek op zoek.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
3: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
2: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Sinds het dodelijke busongeval in Beukenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Beukenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Hij heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een droneaanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt, dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En nog in Oekraïne, in Luhansk, geldt een beperking op de aankoop van benzine en diesel. Dat hebben de Russische autoriteiten beslist. Die hebben de controle in het gebied. Inwoners kunnen er maximaal 20 liter benzine of diesel per persoon kopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een tijdelijke maatregel door de beperkte voorraad. Ook op de Krim geldt sinds dit weekend zo'n beperking. De Rode Duivels hebben vertrouwen getankt na hun 0-2 overwinning tegen Kroatië gisteren. Het ging om een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Tielemans reageert.
4: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond. Ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd waar we allemaal te samen verdedigen. Natuurlijk, alles is nog niet perfect. Nog 1 wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika. Dus we kijken er naar uit.
2: Zaterdag oefenen de Duivels thuis tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen, maxima tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag buien bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4e Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

differentness. So what if I like the big

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: You fucking

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
3: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
2: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
4: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
2: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij 1 graad of 20.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Sätze.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Je luistert naar Luminous België op Urgent FM.

Een goedemiddag, het is weer Lumnus Belge vandaag. We zijn bij Urgent FM. Lumnus Belge, dat betekent 2 uur Belgische muziek. Lumnus Belge is een programma die in samenwerking loopt met de website Lumnus Dash. En dat betekent dus ook Belgisch Underground. Vandaag wordt het een specialeke, zoals ze dat zeggen, want meestal heb ik een gast uitgenodigd die over zijn muziek kon praten. Maar ik heb vandaag gewoonweg van de gelegenheid gebruik gemaakt om een van mijn collega's van het eerste uur uit te nodigen, Wouter de Sutter. Welkom, Wouter. Ik ga ook met een belofte breken. Ik heb altijd gezegd in het begin van het programma dat ik ging stoppen met een Belpop Classic te draaien, maar ik ga daar die belofte dus gewoon weer opgeven en vanaf nu iedere keer Lumnus Belge starten met een Belpop Classic. Ik heb gekozen voor een vrij obscuur nummer van de Scabs, afkomstig van hun plaat Skintight, Better Off Without Me.

0: Better Off Without Me, mijn lievelingsnummer van de Scabs, dat weten we nu ook weer. Niet Matchbox Car, wel Better Off Without Me. Ik heb gezegd dat ik een gast heb, die noemt Wouter de Sutter. Welkom Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Voor de mensen die u niet kennen, stel u een keer voor in vijf zinnen, mogen er ook zes zijn.
1: Vijf of zes, amai. Ik ben dus Wouter. Merendeel van de mensen kennen mij van de Vlasmarkt, Kinky Star in het bijzonder. Al jarenlang. Dus Kinky Star bestaat 29 jaar. En daar ben ik nog altijd vrijwilliger. Zij het nu toch wel iets minder, veel minder dan vroeger. Voordien deed ik zo ongeveer hetzelfde voor Democrazy, heel lang geleden. En ja, waar kennen de mensen mij nog van, behalve de voetbal?
0: Luminous Dash bijvoorbeeld.
1: Luminous Dash. Okay. En niet te vergeten de eigen blog Kinky Star Accessoires.
0: Daar gaan we straks veel over praten, maar eerst een beetje muziek draaien. Badworks, het heeft een tijdje geduurd voor de eerste nieuwe platen uitgebracht. Heb ik denk 7 of 8 jaar. Maar nu is die er wel en nog wel verschenen op het ongelooflijke Fons Records. Daaruit komt de single The Power Runs Pipe. En ik ken de datum niet uit mijn hoofd, maar die staan binnenkort in de Django in Hand.

0: Dat was dus de Power Runs Pipe, een ongelooflijk moeilijk titel om uit te spreken, van Bad Trucks. Wat denk jij daarvan, Wouter, om een keer een nummer te draaien van 50 seconden?
1: Oh, daar ben ik niet tegen. Helemaal mee.
0: De uitvoerders zijn Batchmaster. En dat is een nieuwe band. Nieuwe band van Sys Evans, die we kennen van Mindrace. Ja. Maar je hebt ook een verleden met de Mindrace. Maar dat is wel een van de bands die jij echt wel gevolgd hebt, mag ik zeggen.
1: Ja, absoluut. Vanaf moment nul. Ik vond dat een heel goede band. Altijd garant voor heel sterke... En hoe noem je dat? Ja, energieke optredens, inderdaad. Mm-hmm. Dat was een aantal zeer, zeer goede nummers. Mm-hmm. En eigenlijk, dat geldt voor zoveel bands, heel zwaar onderschatten. Mm-hmm. Ja. Ja, absoluut.
0: Okay.
1: Maar nu dus 50 seconden, kort en krachtig.
0: Ik denk zelfs dat Sys Batchmaster beter gaat vinden dan Mindrace. Maar goed, 50 seconden.
1: Oké. Okay. Ja.

0: En toen was er niets meer, zouden de Brassers zeggen. Dat was Batchmaster en je nieuwe single Status Burning. Het zou geen radiohit worden, maar het wordt eruit op Gent FM. En ze stonden afgelopen weekend in een bijna uitverkochte zaal Goed Leven, samen met Modder en met Wijf. Ongelooflijk. Wouter, we hadden eens praten over Limnes Dagen. Hoe zijn je daarin groot geraakt? Want jij was een van de allereerste, misschien zelfs van de allereerste dag. Hoe zit je daarin geraakt? Ja,
1: ik zie mezelf als nummer 3, na jou en Anne in der tijd. Hoe daarin gerold? Ik denk dat dat op een bijna, organische manier is gegaan. Ik had toen al enkele jaren de blog, die eigenlijk een opvolging was van Gent Blogt en mijn werk daarin. En ja, goed, we kennen elkaar ook nog maar 40 jaar of zo. Mm-hmm. Dus van het ene kwam het ander. Wil je aansluiten bij Luminous Dash? Ja, natuurlijk. En ja, zo ben ik daar in meegegaan. Geen probleem om daar een bijdrage voor te leveren, tot op vandaag dus.
0: Ja, als je zegt dat we elkaar al meer dan 40 jaar kennen, zegt dat ook iets over onze gezegende leeftijd. We gaan het daar niet over hebben.
1: Nee.
0: We kunnen alleen maar de woorden van Froos gebruiken. Kun je nog dromen? Kun je nog dromen? Is natuurlijk een stukje uit Mia van Horky, maar de Gentse rapper heeft dat volledig naar zijn eigen hand gezet. En ik heb mij zelfs laten wijsmaken dat dat een tweetal weken geleden gedraaid geweest is in een vol A-Gent stadion. Maar nu op uw Gent FM.

0: Kun je nog dromen, was dus Froze. En ja, je hebt natuurlijk de tekst herkend van ene Luc de Vos. Ja, Wouter, ja, als je bij Lumnus Dash schrijft, dan is muziek je leven, pijs ik toch. Is muziek je leven? En wat betekent muziek in uw leven? Zeg dan een keer een paar woorden.
1: Goh, in een paar woorden, dat is moeilijk. Ja, muziek is een groot stuk van mijn leven, niet heel mijn leven, gelukkig maar. Maar er is geen enkel medium dat zo krachtig is om zo'n ja, breed spectrum aan emoties feilloos uit te drukken. En ja, goed. Ik denk dat dat veel krachtiger is en veel sneller werkt ook dan ja, beelden of iets dat gedrukt is. Hè. Dus muziek past ook bij heel veel gelegenheden. Ja.
0: Ja. Voor de verste weg, je moet op 1, 2, 3 antwoorden. Hè. Wat zou het nummer zijn dat je in je leven het meest gehoord hebt?
1: At Long Last van Swell.
0: Amai, dat was grap. Oké, okay. Als je statistieken moet bijhouden, soms doe ik dat, dan is Access van It Was a Storm, in mijn geval, het nummer dat ik het meest gedraaid heb in het programma. We gaan nou een schepje bovenop doen. Nog eens.

0: to embrace delay.
1: Ja, het programma bestaat eigenlijk bijna een jaar. Misschien zelfs meer dan een jaar. En dus misschien de 22e of 23e keer excess van It Was a Storm. Waarom niet? Walter, je hebt al gesproken over de kinkies daar. Hè? Hoe zit hij daarin groot geraakt? Dat zou ik wel graag een keer weten, want de kinkies daar, ja, nu hebben we wel zoveel muziekcafés in het Gentse. Maar ik mag toch zeggen dat Kinkista de pionier was in Gent op ondergrond vlak. Hoe is hij daarin geraakt?
2: Ja, pionier, dat klopt alleszins wel, denk ik. Hè. Wat betreft het circuit van de caféconcerten. Mm-hmm. Heel belangrijk trouwens. Hoe ben ik daarin gerold? Ja, ik heb geen officiële uitnodiging gekregen. Het is wel zo dat Kinky Stars van start ging zo ongeveer op het ogenblik dat ons jeugdhuis, Democracy, de deuren moest sluiten in de Reinhardstraat op de Brugse Poort. En ja, goed, dan was ik wat dat betreft een beetje dakloos, zeker. En dan, ja, goed, zonder dat er een echt plan achter zat, richting Vlasmart gegaan. Om daar dan natuurlijk heel wat leuke mensen te ontmoeten. Mensen die vrienden zijn geworden en gebleven tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Om de naam Luc Wageman niet te laten vallen. Mm-hmm. Maar ja, goed, los van Luc nog. Heel veel andere mensen. Zo'n muziekclub is niet alleen muziek, muziek, muziek. Dat is ook een heel groot netwerk eromheen van ja, goed, medewerkers, boekers, muzikanten uiteraard. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk.
1: Oké, het legt wel een programma voor pensioengerechtigde mensen, want ik hoor het woord vallen, jeugdhuisdemocratie in
2: inderdaad.
1: Dus ja, maar dan was er nog een jeugdhuis. Maar goed, we gaan gewoon naar jong geweld luisteren, dat is veel beter. Hoe dat komt, weet ik ook niet, maar Junker Poel heeft dus voor hun derde single gekozen om op de Nederlandstalige Tour op te gaan. Het nummer noemt Ramones. Het heeft dus niks te maken met die punkband uit Amerika, maar iets helemaal anders. Probeer de tekst maar te begrijpen. Junker Poel en hun derde single.

0: Falassi, het heeft niet lang geduurd, 2 minuten en een beetje, maar wat een single, Junkerpool, Ramones. Dus om een beetje het verhaal nog te schetsen, dus we waren bezig over de Kinkies daar, een van de pioniers. En ja, de oprichter kent iedereen wel, dat is Luc Waagman. En het was de missie van Luc eigenlijk om Belgische bands, echt wel een podium te geven, een vorm te geven. Er is trouwens een paar jaar geleden een boek verschenen die geschreven is door Koen Kammaert. Ja. Dat is een lijvig boek. Hoeveel bladzijden is het?
1: Ik denk dat dat iets tussen 300 en 350 pagina's is. Ja. Oh. En het is niet enkele jaar geleden, het is al bijna 10 jaar
0: geleden. Oh, ja. Maar die boek ligt altijd in de Kinkestar, voor 10 euro, denk ik. En als je die boek in uw handen hebt, heb je achteraan zo'n index. En dat is echt onvoorstelbaar om te zien hoeveel Belgische bands daar ooit hebben opgetreden. Zo voor de vuistweg, maar het moeten wel Belgische bands zijn, hè, Wouter? Wat zijn zo de hoogtepunten die jij in je Kinkestar carrière daar gezien hebt op Belgisch vlak?
1: Op Belgisch vlak? Ik herinner me een onvoorstelbaar goed optreden van Barst. Dus de band van Bart de Smet. Dat was uitzonderlijk goed. Ik herinner me ook een aantal bijzonder woeste optredens van Falling Man. Al dan niet tijdens de Gentse feesten. Ook ronduit memorabel eigenlijk. Dat was echt een ongelooflijk hoog niveau. En goed, die mensen staan er dan op ons mini-podium. Goed. Dat zijn de zaken dat ik zo... ook een aantal optredens van Onmens, een band die ondertussen ook voltooid verleden tijd is.
0: Nee, toch niet. Er is onlangs gehoord dat Onmens terug gaat opgepikt worden, echt waar.
1: Ah, dat is pas goed nieuws.
0: You heard it first here.
1: Ja, oké. Okay. Dat zijn zo de 3 namen, denk ik. Ja, goed, ik vergeet er waarschijnlijk 168 die net zo goed waren. Dat is ook... typisch voor Kinkestar. Er is toch altijd een geweldig groot aanbod geweest. Het merendeel is niet onbelangrijk, relevant. We hebben heel zelden miskleunen gehad op ons podium, vind ik. Wat niet wegneemt dat niet alles even zo goed is. Uiteraard niet. Maar ik herinner me in 29 jaar... Kinkestar, maar 1 enkel optreden waarbij ik halfweg zei van... dit is te idioot voor woorden, ik ben weg. Het trekt op niks. 1 keer op bijna 30 jaar tijd, dus niet zo slecht, denk ik.
0: Oké. Een paar maanden geleden hadden wij het allereerste optreden van Dark Beach in de Kinkestar. En gisteren zei ene Stijn Meuris op Willy, dat is echt wel een band om te volgen, vind ik ook. Ja. Nieuwe single. Oh my god. Yeah.

0: Klinkt bijna als een perfecte hit, hè? Oh my god, van Dark Beach. Die staan trouwens de 25 juli tijdens de feesten in Vonk. En we zijn al heel een tijd bezig over de Kinky Star. Dat zien natuurlijk ook al 10 dagen een stuk optredens. 4 per dag trouwens. En de tweede dag van de Gentse feest, een kwestie van een beetje reclame te maken voor onszelf, is dus gecureerd door Limnus Dash. Staan op het podium, de ongelooflijke veld, die je later in het programma nog gaat horen, Maquillage. En toeval of niet, maar 2 mensen van Dark Beach spelen bij Maquillage. Daarna is het Fragment en we gaan daarna met oordopjes de nacht in met Ohio Mark. Ja, Wouter, je bent niet alleen betrokken geweest bij de werking van de Kinky Star, maar er was ook zo plotseling, in tijden toen iedereen nog met MySpace en van die dingen bezig was, zijn je dan met een blog afgekomen. Hoe is het idee ontstaan om die blog te schrijven?
1: Oh, dat was heel eenvoudig. Ik was medewerker van Gent Blog, de Gentse Stadsblog, die in zijn tijd...
0: Leg dat een keer uit, want ik denk niet dat je dat weet. Hè,
1: ja, dat ging ik net doen.
0: Waar voilà.
1: Dat was eigenlijk een sociocultureel medium. Ja, mocht het 50 jaar eerder op de markt gekomen zijn, het was een stadskrant geweest, maar dan met heel zware focus op... culturele zaken. En binnen Gent Blogt was ik zo een beetje de muziekman. Die dus verslag deed van wat er allemaal gebeurde in de stad. Maar goed, zoals daar juist gezegd, Kinky Star pionier. Dus daar was iedere dag wel iets te doen. En goed, op die manier kregen we ook de programmatie van de Kinky enorm veel nadruk. Maar goed, 15 jaar geleden ondertussen al, hield de Stadsblog op met het bestaan. Ik vind dat nog altijd jammer, want ik vond dat eigenlijk een fantastisch ding. Om al dat journalistiek werk van vroeger niet verloren te laten gaan, gaf ik dan een paar keer plaats op het web. En dan, als ik dan toch bezig was, dan dacht ik van, ik kan mijn nieuwe reportages, inzichten en dan verwante flauwekul dan ook op mijn eigen blog kwijt. En dat doe ik nu toch al 15, 16 jaar. Het is gestart zonder plan. Het werd wel bijzonder vaak aangeklikt.
0: We gaan er straks nog een paar dingen over vragen, maar voor alle duidelijkheid, herhaal eens de URL alsjeblieft.
1: Oh, dat is de moeilijke.
0: Net daarom, al mensen weten hoe ze het moeten vinden. Dus,
1: ja, dus WordPress... WordPress.... Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Kinkystarsessoires. Daarmee beginnen. Kinkystarsessoires.wordpress.com.
0: Nou, 16 jaar uw eigen weblink niet kennen, je voelen fijn.
1: Schandelijk.
0: Lenny Ark en Burn.

0: Dat was uit Brussel, Lenny Ark en Burn. Ik denk het tweede single, kan ook de derde zijn. Ja, alles kan en water. Ja, dus we hebben het er al over gehad, dus over Kinky Stars en Zwaard, de juiste link trouwens. Hè. Maar is dat een blog, website, ik weet niet hoe dat moet tegenwoordig omschrijven, zeg maar, website. Hè. En beperkt zich dat alleen tot de Kinky Star? Nee toch, hè?
1: Nee. Er is ook nog leven buiten de Vlasmarkt. En ja, leven waar dat ik ook deel van uitmaak. Wat wel is, is dat de focus is en blijft Gent. Dus toch, ja. Je zal er heel zelden zaken uit Brussel of Luik, of waar ik ook kom trouwens, hè, van terugvinden. Ja, de focus is Gent en binnen die Gentse focus ligt de focus uiteraard op Kinky Stars, waar dat ik veel meer doe dan enkel maar verslag geven van de feiten. Aangezien dat ik ook een deel van de promo probeer te doen op die manier. Maar goed, ja, een goed concert in pakweg het Wintercircus, ja, dat verdient ook een verslag. Hè. Om er iets te zeggen, naast de 1130 andere zalen die Gent rijk is, om Vonk niet te noemen. Ja.
0: Oké. Okay. Je kunt ook de loge noemen, maar je kunt ook de afstands noemen. Je kunt zoveel. Ieder organisator die hier in dat land iets doet, ja. Klein of groot, chapeau, want we hebben het echt nodig, de speelkansen.
1: Inderdaad.
0: 16 jaar is recenter waarschijnlijk meer. Ja, ik had je maar vragen, hoe kritisch ben jij? Of betek jij toch die dingen met de mantel der liefde? Smeer, vraag je, maar ik had vragen.
1: Nee. Het is een heel goede vraag, een heel intelligente vraag.
0: Uiteraard. Dat weet ik niet meer.
1: Nee, kijk, ik heb geen aandeelhouders te plezieren. Mm-hmm. Dus als ik iets bijwoon dat mijn ding niet is, of waar dat ik simpelweg geen tijd voor heb om daar nu eventjes een verslag over te schrijven, ja goed, dan beperk ik mij tot de fotootjes en de video's die ik stevast maak. Ja, en... Nogmaals, er zitten geen opdrachten achter. Dus per definitie, als je dan iets schrijft, gaat het over iets dat je zelf oké vond, op zijn minst. En meestal goed, of zelfs fantastisch goed. En was het maar zo, ja goed, dan moet men zich maar tevreden stellen met de foto's. Dus zo simpel is dat. Ik heb wel eens de opmerking gekregen hoor, dat ja goed, alles wat erop verschijnt varieert tussen goed en fantastisch goed. Ja, dat klopt ergens wel, maar houd er rekening mee dat dat een selectie van een selectie van een selectie is. Dus alle kaf wordt van het koren gescheiden op een of andere manier. Ja. Waardoor dat je de indruk hebt dat alles wat ik zie fantastisch is. Ja. Wat helemaal niet het geval is, natuurlijk. Okay. Ja.
0: We gaan eens naar Gentse muzikant luisteren. Wie weet binnenkort op Kinky Stars, dat is waar. Leer is de naam en de track noemt Mooi Leven.

0: Ja, ik twijfel altijd of ik die naam altijd goed uitspreek. Ik denk dat ik hem uitspreek als een leg of zoiets. Ja. Is het juist wat? Hè?
1: Ik denk het wel.
0: Oké, dat was dus de nieuwe single Mooie Leven. Ik ga een keer eens eerst meer gevraagd stellen, Wouter. We gaan de slogan eigen volk eerst niet gebruiken.
1: liefst niet.
0: Maar je hebt net al aangegeven dus dat Kinkestraatse Zwaar, dat dat een beetje Gents is. Mm-hmm. En toeval of niet, ik ga de naam niet vernoemen, heb ik een kleine discussie gehad met een concertorganisator, niet uit Gent hoor. En die zei gewoon van tegen mij, van, weet je, ik wil alleen maar lokale bands, want die brengen alleen maar volk mee. En ik heb gewoon op antwoord. Als u zo reageert, dan is er gewoon geen zin meer. Moet dat echt zo lokaal zijn, Wouter?
1: Ja, het is te zien wat dat je precies verstaat onder lokaal. Kijk naar de Gentse scene of bands die tot de Gentse scene worden gerekend. Ja, daar zitten in de regel mensen uit Merelbeke, Locristi, Wetteren, noem maar op, bij. Dus ja, wat is dan lokaal? Als je natuurlijk weigert verder te kijken dan de 10 of 20 kilometer rond jouw centrum, dan heb je op termijn wel een probleem, denk ik. Je moet breder durven programmeren dan dat, absoluut. Ik versta de reflex wel. Hè. In Kinkestraat hebben we dat ook vaak meegemaakt vroeger, dat heel goede bands, al dan niet uit het buitenland, ja, dat er dan pakweg 20, 25 mensen kwamen kijken. Mm-hmm. Ondanks het feit dat het eigenlijk een super relevante band was die heel goede muziek maakte. En dan, ja, goed, met één dag verschil komt er dan de groep van de Giro van Locristi langs. En dan puilt het muziekcentrum uit. Dus ik versta ergens wel de reflex van sommige organisatoren van ja, laat ik maar iets lokaal nemen. Mm-hmm. Met heel veel nonkels en tantes en andere following. En dan ben ik zeker van mijn omzet. En goed, ja, je moet dat doen, je kan dat doen. Maar als je alleen maar dat doet, dan denk ik dat je op termijn ten dode bent opgeschreven. Financieel, artistiek. Ja, dat denk ik. Ja.
0: De volgende band komt uit Limburg. Wat mij betreft misschien wel de beste plaats wat Belgische muziek betreft. Absoluut. Dus een nieuwe single uitgebracht op Labelman. Labelman is het label van Toepartoe, Steven Thomassen dus. Ja. Er zit geen Steve in deze band, of geen Steven in deze band, maar ze noemen wel Steve. Het is dus Leave Me Be.

0: Ja, u hoorde dus niet Mike D, maar u hoorde wel de nimmerste band Steve en Leave Me Be. Ja, Walter, we hebben hier ondertussen in feite nog een beetje op straat gegooid dat wij dinosaurussen zijn. Hè. Al was het maar voor het feit dat de naam Jeugdhuis Democratie is gevallen.
1: Ja,
0: het is een uitdrukking die ik haat als de pest, maar ik ga het maar aan u ook vragen. Was vroeger beter?
1: Nee, niet alles was beter vroeger. En wie het tegenovergestelde beweert, is een leugenaar. De grootste verschillen die er zijn, denk ik, situeren zich vooral op vlak van engagement. Ik denk dat het veel moeilijker is om tegenwoordig om vrijwilligers in te schakelen en die te behouden. Dat is een groot verschil. Voor de rest, ja goed, de optredens, de muziek, de beleving, dat blijft hetzelfde. En als er dan toch een verschil is, ik denk dat er op dit ogenblik veel meer en veel betere Belgische muziek wordt gemaakt dan toen.
0: Ja.
1: Absoluut. Ja.
0: Ja. Ik heb hem toch gezegd, je zit half jaar en half misschien, bij Lumens Dash. En een van de drijfveren van de site is ooit geweest, naast het schrijven van recensies, bands podiums te bieden.
1: Ja, klopt.
0: En we hebben altijd gezegd van, zijn er geen podiumplaatsen, creëer ze. Wat vind je daar zelf van?
1: Tegen zoveel logica kan ik weinig inbrengen natuurlijk. Hè. Ja, je moet de opportuniteiten zien en ze willen benutten. En je moet er gewoon voor gaan.
0: Ja.
1: Ik denk dat we al veel podia hebben gecreëerd op plekken waar dat er vroeger simpelweg geen waarde.
0: Ja, voor de mensen die het niet weten, dus Lumens Dash is vertegenwoordigd over een 40-tal plekken in heel België. Ja, heel België, Brussel, Wallonië daarbij. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen in de Kinkistraat en in zo'n klein cafeetje dat zichzelf de naam oplegt of opdraagt. Misschien beter gevonden als het leukste concertzaaltje van heel Gent, en dan Kroef de Loge. Dat was het allereerste optreden van Lumens Dash ooit. Met een band die al lang niet meer bestaat. De Rescue, Holbetert. Maar vanavond zijn we daar dus weer. En dat is met een band, Shetty Legs. Je moet daar allemaal naartoe komen als je kunt. Ze hebben dat trouwens lekker Augustijn van de Vat. Als je muziek niet aanstaat. Maar dat gaat zeker het geval zijn. Want dat is gewoon weg. Shetty Legs die me uitgenodigd hebben. Maar door een of andere domme technische interventie van mij gaan we daar straks aan luisteren. Maar eerst gaan we luisteren naar Garnoir en Fier.

0: Ja, reclame maken voor Chatty Legs en ondertussen Carnoir draaien. Maar er is ook wel een goede reden waarom we gedraaid hebben. Er is vierde nieuwe single. En volgende maand staan die in een vonk. En die hebben daar zelfs een heel party aangebreid met de naam Love Will Tear Us Apart. Dat betekent dus gewoon dat je een heel naaf New Wave gaat. Oh, voilà. Kwestie van...
1: Dat is dan duidelijk.
0: Dat is dan duidelijk, inderdaad. Ja, inderdaad. Limbless Dash, de naam zegt het zelf. Het is Belgische muziek. Je hebt zelf ook al Kinky Star. Ja, dat is ook bijna zo goed als Belgische muziek. Vooral nu toch. Hè? Wat betekent dat voor je, de Belgische muziek, Wouter?
1: Goh, heel veel. Ik heb altijd gevonden dat de Belgische scene in zijn geheel zwaar onderschat wordt. Mainstream media berichten daar zeer zelden over, voor zover dat je niet Pommelin Thijs of Angèle heet. En dat verdient beter en daarom ben ik zo content dat er zoiets bestaat als Luminous Dash. Wie doet het anders? Hè?
0: Mm-hmm. Ja, andere organisatoren bijvoorbeeld. Maar, ja. Een veelgehoorde opmerking, zelfs van bands, is altijd, er zijn zoveel bands.
1: Ja.
0: Wat vind je daar zelf van?
1: Ja, dat klopt helemaal. Mm-hmm. Ik zou er een lang verhaal over kunnen vertellen, maar dat gaan we niet doen. Mm-hmm. De output momenteel is geweldig groot. Waar dat je vroeger per week misschien twee, drie releases had in België, ja, nu heb je twee, drie releases per uur, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hè. Er is zoveel. Mm-hmm. En ik ga het maar toegeven, hè. Hier een aantal zaken die op je playlist staan, zijn me volslagen onbekend. Niet omdat het me niet interesseert, maar je kan onmogelijk alles bijhouden, onmogelijk alles beluisteren, tenzij dat je er een fulltime job van maakt. En dat gaat jammer genoeg nog altijd niet. Hè?
0: Nee, nog altijd niet. Maar wat wel gaat, is dat we nu toch wel Chatty Legs gaan draaien. En vanavond dus om 9 uur, eindelijk om 9 uur in Café de Loge. Dus de single

0: Ja, u hebt gehoord, u kan vanavond uw castagnetten meebrengen naar de loge, samen om te vieren met Chatty Likes. Dat gaat vrij plezant worden, echt waar. Er zijn ook veel bands die luisteren naar dit programma. Er zijn zeer veel bands die onze website lezen. Ja. Je hebt zelf al gezegd, wij staan op met een mailbox met 10 nieuwe releases. En ja, als jij een raad kunt geven aan bands, hoe val je op?
1: Goh, een eigen geluid kan nooit geen kwaad, denk ik. Mm-hmm. Focussen op de song, want dat is hetgeen dat toch moet blijven hangen. Een goede sfeer neerzetten, een goede klank, ja, oké. Wie is daar tegen? Mm-hmm. Maar als het alleen maar dat is, ja. Mm-hmm. En vooral blijf jezelf. Probeer niet, ik zeg maar wat, The Sisters of Mercy na te spelen. Of probeer niet de Kim Wilde van Den Aldi te zijn.
0: Kim Wilde van Den Aldi.
1: Ik zeg maar wat.
0: Ja, toeval of niet, maar in het volgende nummer zitten wel een beetje Sisters of Mercy invloeden. Want het is kotpoëzie of... Ik weet niet dat ik hem altijd moet omschrijven, maar ik heb dus over de muziek van Nell & GP. Hè.
1: Ja.
0: Je hebt daar ook wel een persoonlijke band mee.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Smijten in de eter, wat betekent dat voor jou, Nell & GP?
1: Oh, wat betekent dat? Het zijn twee heel goede vrienden. GP is een heel goed muzikant, vind ik. Mm-hmm. En ze hebben een aantal zeer goede nummers al gemaakt. Absoluut. Mm-hmm. En misschien om... één misverstand uit de wereld te helpen. Nell Mertens is niet mijn zusters. Er zijn veel mensen die dat denken. Maar ik had wel graag zo'n zuster gehad, toegegeven.
0: Okay. De conclusie van dat gesprek is eigenlijk ook van... als je vrienden bent, dan krijg je dus ook recensies. Hè?
1: Ja, dat klopt. Netwerk zegt alles. Hè. Ja.
0: Maar in ieder geval, het is ook goede muziek. Niet misschien kapot geliefd.

tonight, zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter en verlang me.

als een rauw bloedend rode loper naar de nectar. Vergeet me.

wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

0: Kapot Verliefd, de nieuwe single van Mel en GP. Wouter, kan u 3 vragen stellen?
1: Ja.
0: Wat vind jij van covers?
1: Goeie vraag. Ik heb een hekel aan coverbands. Dat is alleszins een feit. Een goede, welgemikte cover per show vind ik oké. Het moet iets toevoegen aan het geheel. Maar nogmaals, cover en tribute bands, daar ga ik meestal met een wijde boog omheen.
0: Oké. Okay. Wat is uw lievelingscover?
1: Lievelingscover van wat?
0: Ja, het beste cover die je ooit gehoord hebt.
1: Ik vond de bewerking van Love Will Tear Us Apart by The Swans wel goed. Omdat dat zo'n iconisch nummer is, dat je er eigenlijk best af blijft op koers. Maar Michael Gira en de rest van de bende hadden er iets van gemaakt dat ik eigenlijk nog altijd heel goed vind. Ja.
0: Wat vind je van Hoover vond ik?
1: Lang geleden, toen ik nog jong en veelbelovend was, vond ik dat eigenlijk wel een best oké band, maar toegegeven, de laatste 10, 15 jaar, 20 jaar misschien, heb ik daar eigenlijk nauwelijks nog naar geluisterd en ook niet meer live gezien.
0: Wel, de reden waarom ik allemaal die vragen heb gesteld, is gewoon de nieuwe single van Jera Jera, is een cover van Hoover Phonic, Mad About You.

0: passie. Ik ben het programma gestart met een bouwpop classic van de Scabs. En we brengen er nog eentje, dus of hebben eentje gebracht. Mad About You van Hooverphonic, maar dus in een versie van Yerra Yerra. Wouter, wij hebben elkaar eigenlijk op vrij pril leeftijd ontmoet door elkaar, met elkaar cassettes. Dat was toen nog cassettes uit te wisselen waar de optredens op stonden. Hoeveel optredens heb je zo gezien in hun leven?
1: Hoeveel? Goh, ja. Dat weet ik echt niet te zeggen. Gigantisch veel. Ik heb lange tijd, met dank aan Kinky Start natuurlijk, gemiddelde gehad van tussen de 150 en 200 shows per jaar. Alles meegerekend. Ik wil niet zeggen dat je 200 avonden per jaar weg bent van huis, maar...
0: Het kan.
1: Het kan. Ik ken zo bepaalde mensen. Mijn eerste optreden heb ik gezien eind jaren 70, stel je voor. Dus ja, tot nu. Ik zou het niet weten. Ik denk toch meer dan 10.000 ondertussen.
0: Ik heb je al gevraagd over de Kinky Start, maar tout court, welke is de band die het meest indruk op u heeft nagelaten? Live.
1: De shows van de Ramones waren altijd verbluffend, vond ik. Heb ik gemakkelijk 10, 15 keer gezien. Idem dito voor de Rollins Band. En als het even Belgisch mag, dan denk ik dat er weinig bands zijn die ik meer heb gezien dan TC Matic in der tijd. Dat was ook buiten categorie.
0: Systematic is buiten categorie. We gaan niet lang over uitweiden, want het programma is eigen volk eerst. Dus alleen maar kwestie van domme slogans te gebruiken. Maar, maar ik kan een programma niet maken met jou zonder een heel klein beetje te hebben over Swell. Dat is een cultband uit de jaren 90, waar dat jij zeer nabij betrokken bent. Ja. En zonder het verhaal op te rakelen, daar komt binnenkort een vervolg aan. Ga eens zo vlug vertellen wat dat vervolg is?
1: Wel ja, de jongens, enfin, de heren van stand ondertussen, want allemaal 60-plus komen zeer waarschijnlijk voor een laatste keer toeren in Europa. En u hoort nu hun tourmanagers. Shows in België, Nederland en Frankrijk. Heel veel in Frankrijk, waar de band in der tijd wel heel groot was. Heel veel platen verkocht, op alle grote festivals gestaan. Maar ook in België, Pukkelpop een aantal keren. Lowlands in Nederland. Dat is de tweede helft van oktober, begin november, strekt Sean Kirkpatrick en compagnie weer neer in België. En van hieruit gaan we dan heel waarschijnlijk een laatste keer de boer op. Met de Swell-catalogus.
0: Oké, er is dus een verbod dat we dat spelen, Swell, want de politie zegt dat in Lumnesbouws alleen maar Belgische muziek mag gedraaid worden. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken om een van mijn lievelingsnummers, een van mijn lievelingsartiesten van dit moment voor te stellen, Gianarelli. En als je denkt, maar dat is een Italiaanse, dat is geen Italiaanse, het is gewoon een West-Vlaamse die Sarah Oosterlink heet. Dat is haar single Back, haar tweede single.

0: like a very good deal.
1: Dat sounds like a very good deal. U hoorde Sarah Oosterlink, maar het is op zijn Italiaans. En mijn gast gaat daar vandaag op zijn best Italiaans uitspreken. Kom aan, Wouter.
2: Ja. Gianarelli.
1: Ja, als dat geen school Italiaans is, dan weet ik het ook niet.
2: Ik ook niet, maar goed.
1: Oké. Okay. Nou, we hebben het al over zoveel dingen gehad, Wouter. We hebben het al gehad over kinkerstijl, we hebben het al gehad over spel. Allemaal dingen die toch wel een vrij belangrijke rol spelen in jouw leven. Ja, een vraag die ik mij soms afvraag. De mensen, ja, ik ken onze leeftijd ondertussen, zijn het nog niet beu geraakt. Want het is soms vechten tegen de bierka, hè? Enorm vechten tegen de bierka zelfs.
2: Tja, ja. It's only a number. Ja, we zijn niet meer van de jongste, dat klopt. Maar... Goed, nee, het beugen raken, nee, om de dode dood niet. Nee, er zijn wel een aantal zaken veel moeilijker geworden dan vroeger, wat betreft het georganiseerd krijgen van shows. Corona heeft er ook heel weinig goed aan gedaan, aan heel veel aspecten. Maar
1: terwijl het nu over bezig zijn, was misschien een leuke ding. Ik hoor zeer veel van artiesten, er was een verschil van voor en achter corona. Gaat dat mee akkoord?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En welke zin?
2: Alles kost gewoon veel meer. Ik kan het verschil heel duidelijk zien, omdat ik meer dan één tour heb georganiseerd. Uh-huh. Al dan niet, maar wel. Uh-huh. En ja, waar dat vroeger dingen pakweg 10 euro kosten, kosten ze nu gemakkelijk dubbel zoveel of anderhalve keer zoveel minimaal. Terwijl dat, ja goed, ticketprijzen, je eigen inkomen is niet maal 2 gegaan. Hè. Dus dat, ja, dat is alleszins een gegeven, dat klopt. Ja.
1: En die mensen, ja, die beweren ook vaak ja, dat er meer speelkansen waren voor corona dan na corona. Ook meer kort?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is gebleven. Ik denk wel dat het geheel aan bands, nieuwe bands, veel groter is dan vroeger. Het lijkt er wel op dat hoe minder mogelijkheden er zijn, hoe meer bands zich aandienen. Dat is wel een markant gegeven, absoluut. Mm-hmm.
1: Ja. Wat ik wel weet is dat een paar weken geleden Pelican Dealer in de Ringo stond.
2: Dat klopt.
1: En dat ze verleden week in een uitverkochte depot staat. En ik weet ook dat ze een ongelooflijk goede EP hebben gemaakt hier uit je nieuwe single.

0: Pelkendealer en een nieuwe single uit Leuven. Een zeer belangrijke policy van ja, de Kinky Star, maar dus ook van Limnes Dash. Absoluut. Ik heb vandaag al die fameuze slogan eigen voor eerst gebruikt. Dat is dus niet waar. Wij leven in België. Mm-hmm. En België is altijd, dacht ik, Vlaanderen, België en Wallonië geweest. Maar is het niet zo dat wij de Belgische, dat wij de Brusselse zien en de Waalse zien op een paar uitzonderingen na compleet over het hoofd zien? En omgekeerd?
1: Ik denk dat je meer gelijk hebt dan dat ik zelf wil toegeven. Ik ken wel een aantal zeer, zeer goede Waalse bands. Uh-huh. Maar goed, voor iedere goede Waalse band die ik ken of persoonlijk ken, zijn er 37 Vlamingen, Vlaamse bands die ik dan ken en beter ken. Uh-huh. Je hebt wel gelijk, ja, het wordt al te gemakkelijk over het hoofd gezien. Uh-huh. Ik denk dat het soms ook ermee te maken heeft van aan de andere kant van de taalgrens. Mm-hmm. Zo een beetje de houding van, ja goed, het lukt daar toch niet. Of ja, ook gebrek aan netwerk soms, denk ik. Uh-huh. Ja.
0: Wel, ik kan u vragen, want we zijn ook zo betrokken geweest bij de Kinky Star. Dan vraag je mij af, al die organisaties, is nooit gedacht geweest van 1 plus 1 is 2, laten we samenwerken? Of?
1: Ja, tot op zekere hoogte is dat met Luik wel gelukt, uh-huh. Maar ja, goed, dat is dan ook maar één organisatie. Uh-huh. Terwijl dat er wel potentieel is, denk ik. Hè. Dus uh-huh. Alles wat provincie Namen, Henegouwen betreft, terwijl dat er daar ook bands, goede bands uh-huh. actief zijn, uh-huh. Ja, dat komt onvoldoende tot hier. Uh-huh. Ik weet niet waaraan het ligt. Waarschijnlijk uh-huh. een gebrek aan continuïteit ook binnen ja, goed, de werking van die onderscheiden Waalse uh-huh. clubs. Maar ja, uh-huh. ik zei het net, hè, Waalse clubs zijn er een handvol. Uh-huh. Gent heeft, denk ik, op zich al 2 tot 3 keer zoveel podia en muziekclubs dan het gehele Waalse gewest. Ik denk ja. niet dat ik overdrijf.
0: Okay. Ja. Wel, kijk, ik versta er gewoon niks van wat we nu gaan spelen, want het is een rapnummer in het Frans. Het is van een Brusselaar, Dipsa. Het noemt Antidote, maar we gaan naar luisteren. Het is wel een goed nummer.

0: Mais si je le vois pas, mais je le crois pas, yeah. Donne-moi l'antidote, faut l'antidote. Donne-moi l'antidote.
1: Diep zal was dat. En ja, Antidote, zijn nieuwe single die hij gemaakt heeft met MF Rouge. Ik weet niet meer wat het is, maar als dat eens een van mijn beste vrienden is. Ja, mijn gast gaat hier dadelijk uit de studio wandelen, want de plicht roept iets meer rijbewijs, dacht ik.
2: Inderdaad.
1: Maar kijk, we gaan afsluiten met een iets zeer leuks. Stelt u voor, in uw handen momenteel een toverstokje. We zitten in een Walt Disney film. Met dat toverstokje heb je één wens. Je kan er iets mee doen. Je kan iets veranderen aan deze wereld. Wouter, wat ga je veranderen aan deze wereld?
2: Oei, wat een vraag.
1: Ja, het is toch wel Disney film, hè? Dus, ja.
2: Wat een vraag. Veranderen collectief voor de hele mensheid, meer verdraagzaamheid en begrip voor elkaar, mededogen, zo'n ding. En fatsoen.
1: Oké.
2: Okay. Dat je dan moet horen van Nauwe Punk.
1: Hm? En veel goede muziek, hè? Bedankt voor het komen naar de studio, Wouter.
2: Graag gedaan.
1: Ja, we blijven in Brussel. Een band die nieuw is. De Clue. Ik weet ook niet wat dat betekent, maar moet dat zelfs op een Nederlandstalige manier schrijven. Het zou iets te maken hebben met C-L-O-U. Maar dit is Our House en het is niet eens een cover van Madness. Het is een eigen nummer.

Dat was de clue uit Brussel en dat nummer noemde Our House en het heeft iets te maken met huizen. Hoe kan het ook anders? Ik heb al gesproken over die andere taalgrens. Dan gaan we naar Luik en daar vinden we Empty Head uit Luik terug. Vincent, en daar komt uit een LP, Freak Show, die verleden week is gereleased. En in de productie zit van Damien van der Hasselt van Miljonair. Hier is die fantastische single.

Empty Head uit Luik. Ja, we gaan een deal maken. We blijven in Luik. En wel met Richard. Het is al de vierde keer op rij dat ik de single draai. En ik doe het nog eens. Paraphernalia.

Het zal aan mij liggen, maar ik hoorde een beetje de dynamieken van Dutch-Amerikaanse vriendschap. Jaren 80 dus. Dat was een nieuwe single van Waste en die noemt Autopilot. We gaan naar een nieuwe single luisteren van Velvet Jesus. Binnenkort komt een nieuwe plaat uit en dit is de eerste single, The Endless Border.

The Endless Border. En ja, ja, de nieuwe plaat komt eruit. Na de zomer, na de zomer. Ook een nieuwe plaat van Felt na de zomer. En dit is de eerste single en die noemt Miami Memory. En ik heb het al gezegd, Felt die staan in de Hensen Feest en de Kinky Star de tweede dag. Samen met Fragment, Ohio Mark en het ongelooflijke Maquillage.

Voilà, we zitten niet in Miami, wel nog in de studio van Urgent FM. Een paar minuutjes maar, want het optreden, het programma is afgelopen. Limnes België. Maar ja, ik verspreek mij over optredens, omdat ik nu ga hebben over de optredens die je kan zien de komende dagen. Dat is een hele pak hoor. Vanavond, als gezegd, in Gent, Café de Loge, Chatilex, moet je absoluut naartoe gaan. Morgen zijn we in Gentbrugge, dat is in de Burghoog Moskou. Daar hebben we Chess uitgenodigd. Chess speelt een soort van Britpop met een hoek af. Zeer interessant. Vrijdag staan we in de Kinky Star en dat is dan met Pretty Much Average. Pretty Much Average uit Brussel, samen met de Gentse band Tim. Ja, het kan niet op, want zondag zijn we dan te gast in Vonk. En daar komt Bleek een geniemateriaal een beetje voorstellen. Ik weet, er zijn nog veel dingen die ik zeg tijdens het programma, maar u vindt dus allemaal terug op de website lumnes-dash.be. Ik doe alle week de oproep, en u moet het maar doen, hè. Als u op de radio wil komen, als u zegje wilt doen, als u wil gedraaid worden, als er is dat voor jou geschreven wordt, misschien wilt u zelfs op een podium staan, talm niet en stuur gewoon weg een mail naar Lumnes Dash en eigenlijk doen wij de rest. We gaan eruit met de fantastische single van Lightspeed. Rick was een paar weken geleden onze gast. En dat is die fantastische plaat Once. En dan heeft Rick een belofte gemaakt en ik denk dat hij nog altijd... van tel is. En dit is zeer simpel. Stem once in de afrekening van Stubru. Ja. En als je dat doet, toon bewijs en dan krijg je in de ringhoek tijdens een optreden een gratis pintje. Ongelooflijk, hè? Once.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Stardust Illuminator met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
3: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
2: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen, in de provincie Henegouwen, is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
4: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
2: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.

Stardust Illuminator met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

Stardust Illuminator. Het Pieter Jan de Koen voor Jolente FM. Stardust.

Hi, hi. Hi. Welkom bij Miriam FM. Deze week uit de hoogte in Koreakin met de diepste tracks van het moment. En momenteel luisteren we naar eentje van Martijn. Phantom Jazz. Let's go. Woo.

En dat is er eentje van onze eigenste Lennart Jacobs. A.k.a. Al Jacobs. Een vette producer, muzikant uit Gent. En volgende week te bezichtigen in de plantentuin. Check it out. Plantentuin? Nee, zeg ik het goed? Palmarium, dat is al. Ja, Palmarium.

Oké, blijkbaar zijn er vorige keer tickets weggegeven voor Al Jacobs. En blijkbaar mogen we dat nog een keer doen. Maar we gaan daarvoor een zeer moeilijke wedstrijdkampvraag stellen. Zometeen. Ik heb trouwens mijn ticketje gekocht.

En we gaan verder met iedereen's favoriete Schotse duo Boards of Canada. Eentje uit de nieuwste plaat. De nieuwste plaat heet Inferno. En hier zijn de meningen verdeeld. Ik, Koryakin, ben wel fan van de nieuwste plaat. Uit de hoogte iets minder. Maar hij zal het nog een kans geven. Beste luisteraar, ik raad ook aan om het even een kans te geven. Vet album.

0: We zitten met een ghost. Zeer bizar. Het zal aan Boards of Canada liggen. Er gebeuren hier rare dingen. Maar kijk, Kuriakin, dat is een favoriete Schotse band, maar ik heb een favoriet voor het komende WK voetbal. En dat is Schotland. Dat is mijn favoriet.
1: Prachtig toeval dat.

0: Het is ondertussen 28 jaar geleden dat Schotland nog een keer meedeed aan het WK voetbal. Frankrijk 98. Wat een tijd.
1: En ik voel een prijsvraag aankomen. De hoogte. Wat wordt de prijsvraag van deze week? En wie gaat naar huis met het duo-ticket voor L. Jacobs volgende week in Palmario?

0: Dus als je een ticketje wil winnen voor volgende week, Al Jacobs en Palmarium. De prijsvraagkamp gaat als het volgt. Wanneer wonnen de Germans voor het laatst het WK voetbal? Wanneer wonnen de Germans voor het laatst het WK voetbal? Laat het ons weten. En de app, via de mail van uw hand, via de socials, Instagram, MiriamFM9000.com. En dan, wie weet, volgende week winnen we misschien een ticketje voor een concert van Al Jacobs. En ondertussen luisteren we naar... Geen idee. Shazam. Shazam gaat misschien winnen. Voor jou kunnen winnen dat ik een Shazam voor mij. Al sinds, het is een plaatje dat ik gevonden heb in Sono Ventura in Brussel. Ze zijn... Volgens mij bezig aan het uitbouwen van een nieuwe winkel. Dus zeer benieuwd. Nog meer van deze vette shit verkrijgbaar binnenkort in de Marollen. Oké, okay, Shazam vindt het niet, dus het is blijkbaar zeer diepe shit.
1: Computer says no.

0: En ook nog een keer proficiat aan Diederik. Ja, eerst is net papa geworden van een kleine meid. Proficiat, Diederik. En vrouw.
1: Ik voel weer een nieuwe aflevering van Daddy FM aankomen. Diederik, welkom bij de Daddy DJ Club.
0: Vanaf nu enkel nog de zondag namiddag. Vergeet de zaterdagavondfeestjes, daarop word je niet meer gevraagd.

Het vorige was eentje van het label KMA60. Ja, meer weet ik ook niet. Respectiva. Of zoiets. Het is Oostbloks.

0: En we blijven in acid sfeertjes.
1: Ja, we luisteren naar Yusu, Chinese producer, die vette shit maakt op onder andere Music for Memory. En ze heeft nu een eigen EP uit, een nieuwe EP, Foundry heet die.

0: En mochten jullie zich afvragen waar Bonifaz zich schuilhoudt, blijkbaar is de listening party van het nieuwe EP'tje van GGFM. En ja, die mensen zitten voor in Berlijn. Maar niemand weet waarom.
1: Het is ook een groot mysterie of Bonifaz nog wakker is of al wakker.
0: Bonifaz, als je aan het luisteren bent, laat het ons weten. Nog wakker of net wakker?

0: Ook een belangrijke vraag over Boniface in Berlijn. Zou hij Berghain zijn binnengeraakt of niet?
1: Ik denk het niet. Boniface is te hip. Hij wil het te hard. Hij moet ook een beetje nieuw willen voor Berghain ben te gaan.
0: Ja, ik denk van wel, maar dan wel na 2 keer proberen of 3 keer proberen. Dat is alleen manneke, het is goed jong.
1: Bij de derde buitenwepper, de zondagmiddag om 4 uur.
0: Misschien stond hij op de guestlist via GGFM. Wij zijn alleszins heel benieuwd. Volgende week meer daarover bij Miriam FM. Breek je week.
1: Over breek je week gesproken. Als er iets te doen misschien, Korea King.
0: Wel ja, El Jacobs in Palmarium volgende week. Voor de rest... Is een week verbazingwekkend de komende week eigenlijk. Een paar dagen thuis blijven. Hoe zit het bij u? Is er iets te doen misschien in uw leven? Uit de hoogte? Nog optredens in het verschiet?
1: Ah, wel, onlangs zijn we thuis gekomen van een optreden. En Eklo, en terug thuis van Eklo. Een geweldig concert was dat. En in onze repetitiekot zaten twee man, zo'n beetje te smoren en te drinken. En we hebben er eigenlijk nog 2-3 uurtjes mee zitten babbelen. En ik heb er een optreden gefixt in Maldegem. Nu vrijdag in Maldegem een optreden in de Rus noemt Altment. Dus... Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed dat is, maar het is redelijk stevig. Dus voor alle meesten van het Mietjesland afzakken naar de Rus. Altment.

0: Ja, een heavy stoner rock metal band. Als voortzetting van de stoner rock band Majestic Sun. Dat is voor alle stoners onder jullie. Nu vrijdag in de Rus en Malden.
1: Wow.

0: We gaan verder met Arcane. Blijkbaar in de 90's een legendarische band. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Vorige week ontdekt. Leuk plaatje. Toffe band. Arcane.
1: Volgens mij is dat ook Schots. Het klinkt fris Schots. Ah nee, toch niet.
0: Maar het is ook wel een duo.

0: En ze gaan ook terug live spelen. Stay tuned. Gaat er iets te doen zijn? Misschien, ik denk het wel.
1: De rest is wel degelijk een Schotse link. Want een grensverleggende dreampop en shoegaze werd vaak verleken met met de experimentele Schotse scene in de midden jaren 80.
0: Vergezochte link. Bon.
1: Scotland for the win.
0: Ja, ik ben ook wel voor Schotland eigenlijk.

0: En we gaan verder met de Arcane Family. De nieuwe van op Music for Memory en Rain. Een voorloper van Arcane.
1: Right.

Het doet me wel twijfel, volgens mij is het een tandje sneller. Ja, want het klonk ook goed op 33.

0: Dit is een nieuwe rubriek op Miriam FM. Kies je favoriet 33 of 45. Laat het ons weten in de app of miriamfm9000.com.
1: En onze rubriek, heet Guess the BPM. We hebben al veel leuke rubrieken eigenlijk, hè? Mijn favoriete rubriek blijft wel Raad de Plaat. Maar dat is voor volgende week.

some smooth shit. Solo. En ondertussen luisteren we naar Ike White. Een man die ontdekt is in Tkachot in San Quentin. Eric Burden van War heeft hem daar ontdekt. Ze hebben toen in het gevang eigenlijk samen een plaat opgenomen. Het resultaat was deze. Het is uitgekomen. Record Store Day. Ike White, Changing Times.

0: En we gaan verder met nog eentje uit de 70s. Ian Matthews, Man in the Station. Ja, wel toch een klein beetje Daddy FM. Diederik, are you listening? Bij hen die plattenkast maar al te vullen met deze shit.
1: Yeah, rock, baby.

0: Doobie-doo. Jawel, Miriam FM Classic, Roy Ayers. En over Daddy FM gesproken. Kuryakin gaat nog letten om ons een Beatles versus Rolling Stones te doen. Nog voor de afsluit van het radioseizoen.
1: Come on.
2: Of course, baby. I got you under my thumb.

En dit is eentje voor Bonnyfans en tegelijkertijd ook eentje van onze rubriek Raad de Plaat. Want deze is gesampled geweest door 90s hip-hop band. Band of crew. Van de Native Tongues.

Ja, wel degelijk. 45. Terug, Music From Memory, Amsterdams label. We worden namelijk gesponsord

0: Jawel, just arrived, just in time. 40 Fingers Cartel met IJsbreker. Which is strange, want vorige week was Red Soul aan de beurt. Dus ik weet niet wat er aan het gebeuren is. Een rare weekverdeling blijkbaar. En opgevers. Oh, wacht. Dus blijf luisteren voor 40 Fingers Cartel. En ondertussen luisteren we naar Koryakin.
1: Ronnie Size.

bijna aan het einde van de show. Dit was Miriam FM. Volgende week zijn we terug om 18 uur woensdagavond. Stay tuned for 40 Fingers Cartel. See you next week. Baby. Miriam FM.

0: Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM. 40 Fingers Cartel.

Wat er is hier gestart of gewoonlijk? Eventjes geduld altijd. Ja, het is onze laatste van het seizoen bij 40 Fingers Cartel. IJsbreker neemt het voor dit schooljaar nog eens over. Deze keer terug met een gast. Het is al eventjes gewoon 2 uur Red Soul of IJsbreker geweest. Vandaag komt er nog iemand een live setje spelen, de 4e van het seizoen. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Meer daarvoor in het 2e uur. Alright, we zijn al van start gegaan met een nummer van... eventjes pieken. Clone. Alright, let's go.

Space right now.

Altijd lekker, Muddy Waters, Too Young to Know, uit het geweldige album, dat is een betere zin, King B uit 81. Welkom in deze nieuwe Helter Skelter. Ook dankjewel voor die Fingers Cartel, jullie waren top, zoals naar gewoonte. Wij zijn hier al sinds tot 10 uur, de volgende is er eentje van The Velvet Underground en Lady Godiva's Operation.

Dit was een betrekkelijk aantrekkelijk duo. Eerst de Velvet Underground met Lady Godiva's Operation. Uit natuurlijk die White Light, White Heat LP. Die verscheen voor hen in 82. Of 82, nee, niet juist. 68. Het was voor hen een tweede album. En daarna gevolgd door Jojo Gunn met Take Me Down Easy. Over naar deze superbekende rockband, Scorpions en Action.

begon voor de Scorpions allemaal in 1972, want toen kwamen ze naar buiten met hun eerste plaat, Lonesome Crow. Daaruit draaiden wij het nummer Action. Over nu naar 85, een minder bekende band, deze hier Keel en Speed Damon.

Vlotte rocker voor deze band uit LA, Kiel en Speed Demon uit 85. Recenter materiaal nu, Yuri Gagarin en The Big Rip.

gevoel van de Big Rip, omgezet in muziek door de Space Rockers. Yuri Gagarin uit 2013 kwam uit hun debuutplaat. Wij gaan terug in de tijd. Voor Helter Skelter is dat maar een kleintje. Nu naar 77, Puncture en Monkey Pop.

Ja, geweldige single uit 77, Mucky Pup van Puncture. We blijven nog even in dezelfde periode hangen en tevens ook een single A-zijde voor In Tune With Our Times is dit The Quick and Pretty Place.

Lekkere powerpop van The Quick met Pretty Please. Die single kwam trouwens uit dus op een singeltje in tune with Hard Times en haalde nooit echt een full album. Over nu naar deze jongens Sheer Mac en Nobody's Baby.

The Day the World Turned Dieglow van X-Ray Specs. Uit 78 uit die geweldige klassieker. Natuurlijk daarvoor ook nog een heel tof nummertje van Sheer Mac en Nobody's Baby.

Dit was Tijd uit het bijzonder prille begin, want we gingen naar het debuut uit 89. Het nummertje Cooking with Gas. We hebben nog een goede 10 minuten. Helter Skelter, dit is Gag and Still Laughing.

Voilà, Still Laughing was dat van Gag dat we wisten te halen uit een mini-albumpje dat verscheen in 2020. Over nu naar deze band hier, eind de jaren 90 moeten we zitten ongeveer, F-minus en Ruined.

Ruined was dat van F Minus, onze voorlaatste voor deze week. Volgende week een nieuwe Helter Skelter, uiteraard hier bij Urgent FM tussen 9 en 10. Geniet nog van het volgende programma, dat is het Rommelkot. Zij zijn er voor jullie tussen 10 en middernacht. Afsluiten uiteraard in stijl. We gaan naar 1990. Rest in pieces, 5 golden rings. Tot volgende week.

0: Motje! Motje! Hé, Motje!
1: Waar is het nou trommelkot, hè?
2: Hoi, Phil van Sulfiet. U luistert naar Rommelkot.

Vorige week waren ze bij ons nog te gast. We hadden het over Selfie'd. Feeding the Machine is nog altijd de nieuwe single. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Trommelkot. Het is ondertussen ook al 4:10 geworden. Vandaag geen interview, maar wel heel wat nieuwe muziek. En ook heel wat nieuwe muziek van oude knarren. Bijvoorbeeld, dit is de nieuwe single van Sinner. Wait.

En als we dachten dat nummer komt ons bekend voor, wel in 1980 was er ook al een versie van dezelfde band Accept. Dit is een herwerking van dat Fast as a Shark, komt uit het album Titanic Titans. Op dat album gaan ze trouwens voorstellen op Graspop dit jaar. En dat is eigenlijk een compilatie van allemaal oude Accept nummers, tezamen met onder andere, hou je vast, Kirk Hammett van Metallica, Mickey D en Rob Halford zowaar. Dit is Amberian Down met Unchained.

Narcotic Metal was dat van Xandria. Eclipse is de nieuwe single. Binnenkort een nieuw album van Xandria. En Xandria komt dat album dan voorstellen op 21 september 2026 in de DVG Club in Kortrijk. Moonspell heeft ook een nieuw album uit. Het heet Far From God. We draaien je titelnummers. Ze staan op Graspop dit jaar.

Ze noemen zichzelf de Helsinki Vampires, maar eigenlijk heet de band The 69 Eyes met I Survive, titelnummer trouwens uit de nieuwe EP. En dit is Future Palace met Research, ook zij staan op Graspop dit jaar.

En daarmee hadden we nog eens een radiopremière. Dat was de nieuwe single van Devil Driver, officieel pas uit op 5 juni. Dead in the Water heet die. En dit is de nieuwe van Prime Creation, Ashes of Dust.

En zo heet het ook. Hier was het van Painted Scars, de Belgische band Painted Scars. Op 5 juni kan je ze live meemaken in de Crossover in Gent. En ze spelen daar tezamen met Circle Unbroken. De volgende band heet Metalite. Het album heet Disco Very. Jawel, zo klinkt het ook wel een beetje. Luister maar naar deze In Case of Emergency.

Flotsam en Jetsam was dat met de nieuwe single And You Hate Your Rats in the Temple. Deze avond stond ze trouwens ook in de DVG Club in Kortrijk. Flotsam en Jetsam is een van die Bay Area bands die nog altijd bestaan. Iets helemaal anders, dit is Havok met Fifth Generation.

De Braziliaanse band Axti was dat met Nothing But Pain. En de volgende band die komt dan weer uit Italië, meer bepaald Milaan. Dit is Obsidian met Illusion.

Death Race was dat van de Duitse band Rising Insane. We gaan over naar Viking Metal uit Zweden. Dit is Grimner met, hou je vast, Stormvingnar uit het gelijknamige album dat ook zo heet.

Uit Australië kwam deze Victoria Gay met Oh So Weary. We keren terug naar Europa met deze Zornheim. Somewhere Far Beyond.

En zo heet het ook I Am A Killer, komt uit het album Race Hell. De band heet S.O.R.M., komt uit Zweden. En als u denkt, ze hebben heel goed naar Wasp geluisterd, u bent niet de enige die dat zegt. Dit is iets anders, dit komt uit Frankrijk. Dit is Stonecast. Blood Red komt uit het album Expand Crimson.

dat Sepultura op afscheidstournee is en ook langskomt op Graspop, wist u waarschijnlijk al. Ondertussen heeft de gitarist van Sepultura, Andreas Kisser, al een nieuwe band. Die heet Eminence en die hoorde zo net de eerste single en die heet Silent March. Cryptosis, die kan je live meemaken op 6 juni in de DVG-club. Dit is Ascending van Cryptosis.

Venom Inc. was dat niet te verwarren met de andere band Venom, alhoewel er één lid van Venom Inc. ooit in Venom zat. How Many Can Die was het van Venom Inc. Ze spelen op 7 juni in de DVG Club. In Kortrijk is dat dus heel druk. Dit is Avaricia uit Denemarken met

komen uit Nederland. Deze Sons of Note met Back to the Mud komt uit het album Consequence of Abundance. En ondertussen zijn we toegekomen aan de laatste twee nummers voor deze aflevering van het Rommelkot. Hebben we hier nog mee de Portugese band Heavenwood met Death en daarna de Amerikaanse band Famous Strangers met Ghost of Man. Wij bedanken u voor het luisteren. Hopelijk bent u er volgende week ook weer bij.

0: Gerrie, buitendienst.
1: Goed, hallo Kinopie, voor de voorlaatste keer van het jaar.
2: Ja, ja, het is zomer eindelijk.
1: Zomer, en we zijn nog altijd bezweet van onze prachtige show Matinee Maft in de Kinky Store.
2: Ja, dat was ongelooflijk maft en ongelooflijk leuk.
1: Ja, en als je daar niet waart, dan werd je een dikke loser, want dat was echt fucking goed.
2: Fucking goed. Ja. Dankjewel aan de band die hebben gespeeld, aan de Wiri, Spoorloper en Batsmasher.
1: Alle drie echt insanely fucking goed. En dat zeg ik niet gewoon dat ik fan ben, maar ook gewoon omdat het echt, echt supergoed was.
2: Mega goede muziek. Dankjewel aan de Kinky Star om ons een plaats te geven.
1: Ja, onze muzikale fratsen een beetje te laten gaan.
2: Dankjewel aan Wietse om het allemaal goed te doen klinken.
1: Ja, support your local band, maar ook support your local geluidsmixer. Die mensen zijn ook heel belangrijk.
2: Die doen het maar.
1: En wij zijn maar die twee lullen die dan gewoon muziek...
2: Ja.
1: Gratis aanbieden en dan alle eer gaan lopen.
2: Hey, ja, okay. Dat is onze mode of operation. Nee, dankjewel. Ja. Hopelijk tot binnenkort. Maar genoeg gezwam.
1: Ja, meer muziek.
2: Meer muziek. We gaan er direct in vliegen met Vracht 7 van Grote Geelstaart. Band uit Nederland. Het is goed.
1: Alright, let's go.

0: Dat was vracht 7 van grote geelstaart. Een vis trouwens. Ik dacht eigenlijk dat het een vogel was, maar we hebben het net opgezocht.
1: Het is mijn favoriete niet bedreigde vissoort bij deze. De Seriola Dumerili of zoiets.
0: Ja.
1: Het ziet er lekker uit, maar ook vooral schattig of zo. Ik weet niet.
0: Mega coole muziek, vind ik. Hè?
1: Ja, ik maakte mij vandaag de clue, de laatste week ter voorbereiding van deze uitzending. Vandaag is het bewijs dat onze muziek echt door ons gekozen wordt en niet door een of andere AI-chatbot of zo, want er is geen logica in te vinden.
0: Heel weinig
1: vandaag
0: logica.
1: Vandaag gaan we alle kanten op. En dat doen we onder andere door een beetje de 90s jungle in te duiken. Denk een genre dat we eigenlijk nog niet hebben aangeraakt, misschien hier en daar een klein beetje.
0: Ik denk misschien af en toe.
1: Maar ik denk te koer dat Radio Buitendienst niet echt de plaats is voor macro-genre EDM.
0: Nee.
1: maar dus vandaag wel.
0: Vandaag gaan we...
1: Een aantal nummertjes. En we gaan een beetje de klassiekers induiken, voor de mensen die het genre een beetje kennen. Ik alvast niet, maar ik luister er wel graag naar en ik ga er wel arrogant over doen, want dat doen we toch altijd hier.
0: Toch een beetje.
1: We gaan luisteren naar The Smoker's Rhythm van Rhythm for Reasons.
2: Yeah, this one called The Smoker.

0: Dat was Dick in Jungle. Breakbeat for life.
1: Ik denk dat de tweede episode is dat we de zomervibes in radio hebben uit de dienst.
0: Ja, het blijft niet zoals wel nog.
1: Momenteel is het eigenlijk heel bedroevend.
0: Ja, buiten. Ik denk dat onze muziek er op het einde van de show beter bij gaat passen.
1: Ja, misschien wel, maar wie weet is het dan terug zon. Al heb ik er niet echt vertrouwen in.
0: Dat kan zijn. Het volgende nummer is van een Antwerpse band.
1: Oké.
0: Lucia. Robert's geliefdste genre, electrojazz.
1: Die kunnen wij krijgen.
0: Die hebben een nieuwe plaat uit, Bliss, op Rotkat Records.
1: Alright.
0: En we gaan luisteren naar het liedje Woz.
1: Alright, let's go.

0: Dat was Woz van Lucid Lucia. Nieuwe plaat, Bliss. Zeker naar luisteren. Mega goed. Super gevarieerde plaat. Like, dit is echt maar een... Er zijn nog dingen gaande.
1: Ja, het is echt wel heel
0: cool.
1: Echt een nasty drop ook.
0: Hij verrast de oorbal.
1: Ja, inderdaad. Dat is zeker binnen electro jazz ook niet altijd. Ja. Ik denk dat een goed dropje mag wel in een electro jazz. Een goede scratch ook wel, maar er komt niet zoveel voor. Of...
0: Nee, jammer genoeg. Aan alle electro jazzers, ja. Scratch meer.
1: Scratch meer, drop meer.
0: Ja.
1: En niet enkel muziek. Maar ook... Dat mag ik niet zeggen.
0: Hot bars.
1: Hot bars, voilà, kijk, dat is echt wat ik bedoel.
0: Over hot bars gesproken.
1: Oké.
0: Genre switch. Dit is zo van die lo-fi, slaapkamer,
1: okay,
0: postpunk, waar ik in toe ben.
1: Ja,
0: we weten het
1: later. Late middernachtuur.
0: Maar het heeft wel zomervibes. Het is niet zo donker als gewoonlijk. Dat is voor straks.
1: Dat is voor straks. Blijf daar zeker van wakker.
0: Dit is het nummertje Do You? Vraagteken van Handel van het nieuwe EP Collide. Komt uit Engeland, als ik mij niet vergis. We gaan luisteren.
1: Alright, let's go.

0: Dat was Do You? Vraagteken van Handel. Mega coole band, delen trouwens. Allee, delen. Spelen ook een paar Belgen bij, of mensen die in België wonen, alleszins. En ze spelen ook binnenkort in België, want ze spelen, en ik kijk eventjes naar de data, ze spelen 5 juli in Brussel en 5 juni, excuseer, in Brussel. Ja, maar hier is... Ah nee, 7... Ah, maar ja, een data zijn gewoon verkeerd. 7 juni in Brussel.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat klopt ook niet. Hier staat er June 05. Nee, nee. June is 6, hè.
1: June is 6,
0: June,
1: ja,
0: June is 6,
1: ja.
0: Whatever.
1: Er staat te spelen in juni, maar dan wel op 5.07.
0: Ja.
1: Dus oftewel overmorgen,
0: of
1: oftewel
0: binnen een maand. En dan spelen ze in, ook nog in Amsterdam in de Nor.
1: Alright.
0: Dus gaan kijken, want het klinkt leuk.
1: Ja, het is heel tof. Ik vind het altijd heel fijn als bands muziek spelen die tot mijn brein spreekt of zo.
0: Ja, die nergens heen haat. Maar toch overal.
1: Ja, ja. Alright, we gaan een beetje in de zomervibes blijven. We gaan terug een beetje de jungle opzoeken. En dat doen we met Blacksmith en DE Cash.

0: Alright, dat was het, hè. Blacksmith met Johnny Cash. Heel goed.
1: Ja.
0: Ik ben fan.
1: Ik ook. Goed gedaan, Blacksmith.
0: Doet hij heel goed. Doet hij heel goed. Muziek heel moeilijk te vinden, maar doet hij wel heel goed.
1: Ja,
0: die is nog een dat ik ben braaf. Voilà. We gaan een beetje verder gaan met muziek, want we hebben wel best nog wat tijd te vullen, dus gelukkig maar.
1: Ja, we hebben ook nog veel muziek.
0: We hebben echt nog heel veel muziek, ja. Dus dat komt echt heel goed uit. We gaan verder met YDI.
1: YDI, een van onze favorieten.
0: Een van onze favorieten. Ik heb het echt maar relatief recent ontmoet, leren kennen. Ik ben tegen de lamp gelopen en heb de muziek ontmoet. Maar ik ben wel echt op korte tijd heel groot fan.
1: Ja, heel cool muzikaal project.
0: Ja, enorm. We gaan luisteren naar Animal van YDI.

0: Ja, dat was Animal van YDI.
1: Ja, keigoed. Ik heb ook net ontdekt dat die mensen zich verkleden als dieren. Dus, ja.
0: Laat ons weten wat jullie denken. Is dit zomermuziek voor op de open air in het Keizerpark?
1: Ja, we hebben net een intense discussie gehad achter de schermen. Ik denk dat de gemiddelde student in Gent hierop kan feesten. Maar wel zo aan het begin of het einde van een set of een lange dag of zo.
0: Kan, ja, wel, nee.
1: Bah. Verbaas me duidelijk, ja. Studentenpubliek.
0: Fekkers.
1: We hebben daar straks onze insight op de Instagram, Facebook, Meta Suite Live, of wat is het, het concept, bekeken. Ja, toch wel de 25 tot 34-jarige Gentenaar en 1% Zottegemmenaars, die gaan wel goed op Radio Buiten.
0: Die houden van ons. Dus kijk, voilà, dat is ook onze leeftijd eigenlijk. Hè? Dat is wel logisch. Hè?
1: Ja, om er rond onszelf niet te veel te agen. Ik hang ergens in het midden, denk ik, tussen 25 en 34.
0: Ik hang... aan de 25 kant.
1: Boah, dat zeggen we allemaal. Bon. We gaan verder met een volgend nummertje, Rutger.
0: Ja, het is... De band noemt Rare Spam, het nummer noemt Uniform Spice, en het is opnieuw Slaapkamer Postpunk.
1: Alright, let's go.

0: Dat was de clue. Ja. Met Our House, daarvoor hoorde je Rare Spam met Uniform Spice. De clue, mega cool, Brusselse band.
1: Ja, dat is wel echt...
0: Brengen dit jaar een nieuw album uit, Vanity Fair. Ik denk ook een eerste volledige release na een Greatest Hits album van een paar jaar geleden.
1: Allebei ons brein gewoon een beetje te overprikkeld is momenteel om lekker veel woorden te vormen. Het is echt... Petit bourgeoisie Nintendo muziek. Ja, maar keigoed.
0: Mega goed. God voilà. Van.
1: Als je terug nog aan het luisteren bent, Gentse student die eigenlijk hard moet studeren, zou je op dit kunnen gaan feesten in het IJzerpark.
0: Laat het ons weten.
1: Ja, en meer of minder dan op YDI.
0: Stuur ons een berichtje, Ludo.
1: Zijn er veel studenten zijn die Ludo heten?
0: Ik weet niet of dat de naam Ludo al terug is.
1: Ja, misschien moeten wij dat... Als wij kinderen krijgen, als groot als, dan zullen wij... zullen allebei voor een Ludo gaan.
0: De Rutger Robin Love, baby.
1: Ludo, buiten dienst. Dat is een prachtige achternaam. Oké, we gaan terug de zomervibes in. We gaan terugkeren naar de jungle. Denk mijn laatste jungle schijfje van de dag.
0: Oh.
1: En we gaan luisteren naar Valley of the Shadows van Origin Unknown.

0: very, very bright light at the end. So brilliant. It was more brilliant than the sun.
1: Dat was Jason Statham.
2: Ja.
1: Inderdaad. Geen gunshot sample.
2: Geen gunshot sample. Wel een beetje bob, bob, bob, bob, bob. Altijd ja. Heel tof. Dat was inderdaad Chase & Status remix van Valley of the Shadows van Origin Unknown. Het is ook wel een, denk ik, een jaren 90 klassieker.
1: Ja, wat geil, hè.
2: Allee, ja, Chase & Status ondertussen eigenlijk ook. Maar kijk. voilà, tot daar mijn zomerplaatjes.
1: Hier is een zomerhitje van mei.
2: Okay.
1: Ideaal voor op het strand, ja. Het parkje.
2: Okay.
1: Het is...
2: voor in het Keizerpark.
1: Puissance invitante. Ja, ik spreek geen Frans.
2: Puissance invitante.
1: Invitante, ja. Dat klinkt
2: ja.
1: Beter.
2: Ja, van Brussel Mec.
1: Van de Franse band Pneu. Van een album Get Old or Die Trying van een paar jaar geleden. Ah, nee, van vorig jaar. Excuseer. Okay. We gaan luisteren.
2: Alright, let's go.

0: in der Tilted-Etikette.
1: Ja, da was.
2: De intentie om een jingle te spelen.
1: Dat was onze halve jingle. Daarvoor pneu. Sorry voor de genre switch. Ik had mij een beetje vergist.
2: Maar kijk, meestal hebben we dat wel. Zo halverwege de show dat we wel echt opeens. Oeps, ik ben uitgegleden over deze blastbeat. Dus bij deze ook. Pneu. Wel echt fucking goed, amai. Dat was.
1: Insane muziek.
2: Ze speelden voornamelijk in Frankrijk wel. Dus spijtig. Ja, maar helaas. In de magazijn Katter. En dat hebben we ook alweer gemist. Dus, uitkijken naar de volgende keer of zo, om helemaal omvergeblazen
1: te worden. Maar we zullen zeker wel nog een keer in de buurt komen spelen. Eigenlijk.
2: Ja, voilà. Over de buurt spelen gesproken. Gaan we het volgende nummer om een heel specifieke reden afspelen of niet?
1: Wie
2: zal het zeggen? We luisteren naar Leave Me Be van Steve.

0: Dat was Steve.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Twee personen, twee instrumenten, band.
0: Voilà. Oké, maar wat als... Wat als een van die personen like, gewoon zo de elektronica of zo doet?
3: Nee, ja, dat is...
0: Ik vind het ingewikkeld. Nu, we gaan er misschien gewoon naar luisteren.
3: Wacht, Rutger, je bent allemaal dingen aan het doen op de computer. Sorry. Shit.
0: Help.
3: Ja. Dit wordt eruit geknipt.
0: Ja.
3: We gaan er gewoon naar luisteren. Ja. Le Prince Harry met Sea of Trees.

0: Dat was Prins Harry.
1: Ja, het is goed.
0: Uit Luik.
1: Een goed Luiks exportproductje.
0: Ja, goed gedaan, Luik.
1: Smaakt me beter dan stroop.
0: Nee, geen balletjes, maar Luikse stroop. Geen fan.
1: Maar de gehaktbal maakt wel heel veel goed. Bon. De Prins Harry. Ja. We gaan verder met nog een nummertje van Steve. Het vorige Leave Me Be was een van hun laatste singles. Dit komt van het album Not a Person.
0: Het nummer noemt.
1: Shame. En we gaan naar luisteren. There's no connection. When you're asleep, there's mind to body. You're in between. Check out the lifeline. Further back. Can you listen? And are you talking back? Let's stay connected. You're what I need. Am I a burden? Please get up to speed.

0: Ja, we waren even wat fans aan het, aan het begroeten.
1: De hippe
0: Gentse jeugd. Die doen grijze haren en polo-t-shirts. Kan me even naar ons zwaaien. Voilà, dat was Steve. Ja, ik kijk er naar uit om ze al dan niet te zien deze zomer.
1: Ik kijk er naar uit om ze te zien deze zomer.
0: Ja, dat, vooral dat.
1: Want ze spelen op vele plaatsen. Nee,
0: op vele plaatsen.
1: Rockherk onder andere.
0: Ja, maar dat is als Lindworm. Nee,
1: nee, nee, ook als Steve geloof ik. Sowieso veel te zien deze zomer. Ja, gaan mega goed zijn.
0: We gaan
1: super coole band.
0: We gaan ze wel ergens verder te vinden, dus dat komt heel goed uit.
1: Inderdaad. Het volgende, we vliegen de oceaan over naar Brazilië. Oeh. We hebben er al een keer iets van gespeeld.
0: Ja, het is toch niet opnieuw El Quiero del Rock?
1: Nee, dan? Jammer genoeg niet. Okay. El Quiero del Rock is het beste nummer. Dat is uitgekomen de afgelopen 100 jaar. Nee, dit is Parasita van Def Kids van een album Citrasis du Futuro. We hebben er al iets anders van afgespeeld. Ik ga niet verder proberen om het uit te spreken.
0: Okay, all right,
1: het is goed, we gaan luisteren.
0: Perfect.

0: Dat was Parasita van Defqid. Mega, mega goed. Een nieuw album is vorige week uitgekomen. Echt een aanrader. Ik zei het net ook al tegen mijn collega.
1: Mag mijn naam ook gebruiken? Ah,
0: Robbie. Ja. deze is voor mij misschien wel de ontdekking van het jaar.
1: Defqid is wel echt heel goed.
0: Mega cool. Die wil ik ook wel lekker live zien. Ik ben nu net op een bandcamp aan het kijken. Ik zie dat ze data hebben in Europa, dus okay. Hopelijk ook in België.
1: Alright, dat zou echt heel goed zijn. Oké, Rutger, belangrijke vraag. Welk macro-genre was dit? Is dat rock?
0: Ik vind dit macro-genre EDM.
1: Macro-genre EDM, ah ja. Maar is punk micro-genre onder macro-genre rock, of is punk een
0: Nee, punk is rock, hè.
1: Ah ja, oké.
0: Punk is macro-genre rock.
1: Dan, ik zou eerder geneigd zijn micro-genre punk, macro-genre rock hierbij. Want ik denk dat punk misschien een meer alomvattende term is dan mensen soms denken. Mensen met hun kleine pinda-sized brains die punk altijd in hetzelfde laadje van
0: Stop luisteren naar de subhumans.
1: Fucking Sex Pistols en shit. Nee, dit is
0: de nieuwe punk.
1: Dit is de nieuwe punk. Get with the program, human.
0: Kiddo's.
1: Alright, we gaan verder met een volgend nummertje. We gaan luisteren naar Horror en Okay, I'm Reloaded.

0: Dat was horror met Oké, okay, I'm Reloaded van zijn plaat uit september, denk ik.
1: Ja, het was wel gewoon goede chaotische vibes.
0: Ja, mega hard.
1: En we gaan van het ene spectrum van de chaotische vibes naar het andere spectrum van de chaotische vibes. Een keer Black Midi, dat is al even geleden,
0: Black
1: denk ik.
0: Black Midi, inderdaad.
1: Van op hun plaat Cavalcade gaan we luisteren naar Hogwash en Balderdash.

0: Ja, Black Mini.
1: Cool, hè?
0: Ja, dat is. Ah ja, kun je rouwen over bands die alleen waarvan de meeste mensen nog leven? En oké, dat kwam er veel slechter uit dan ik dacht. Oké, ik heb uitermate respect voor het overleden bandlid van Black Mini, maar ik rouw ook wel voor de band die niet meer bestaat. Want Jordi Greed doet ook wel zijn solo shit.
1: Ja,
0: En nu My New Band Believe is ook wel terug bezig met hun eigen dingen. Maar ja, de magie van wat dat Black Mini was...
1: Die is er niet meer, vind ik, hè.
0: Ja, sommige van die dingen. Ik heb dat met Black Midi. Ik ben heel blij dat ik ze heb live kunnen zien. Als ik dan zo aan een band, like, of een performance, like, Lingen wat ik nooit had, dat ik op de valreep net niet heb kunnen zien.
1: Nee, dat was heel pijnlijk.
0: Dat pikt, want we hadden tickets. Dat is nog weer terug.
1: Misschien
0: moeten ze dat ook wel ooit een keer afspelen, maar dat is wel echt traumamuziek.
1: Ja.
0: Dus
1: dat zou niet van nu zijn. Super aangenaam.
0: Ja, nee. Maar zoek het zeker niet op Lingen wat ik nooit had. Die is van hoe die. Zien dat ik het ready. Heel goed. Oké. We gaan verder met een volgend nummertje. Minder trammen. Moeten we trigger warnings geven door je mensen en zo? Door je mensen, door je muziek. Oeps. We zullen dit misschien ervoor inplakken, maar dat gaan we waarschijnlijk niet doen.
1: Nee.
0: We gaan luisteren naar een live versie van Dazed van Acid Talk.
1: Acid Talk, ja. Waalse band ook.
0: Alright, let's go.

0: moet niet altijd subtiel zijn. Gewoon fucking botten.
1: Ja.
0: Ja, hij zit ook leuk, goed. Ik ben fan.
2: Ja, het is eigenlijk ook niet veel over te zeggen, hè. Buiten dat het heel goed is en dat de drummer meer blaasbeat.
0: Meer blaasbeat wel. Ik mis wel een minuut en half van blaasbeat.
2: Oké. We gaan verder met een volgend nummertje, zoals we doen.
1: Ja.
2: Ondertussen hebben we dat wel al vastgesteld.
0: Het volgende nummer is Nightmare van Sickpack.
2: Oké.
0: Nieuwe Antwerpse band met leden van Bront, Metraai en Bedtime. Hebben hun demo uitgebracht 2 weken geleden.
2: Het heet ook gewoon demo, denk ik.
0: Ja, het doet gewoon demo.
2: Oké. Let's go.
0: Het is cool. We gaan luisteren.
2: Perfect.
0: Joepie.
2: Yeah, let's go.

0: Er was goed genoeg dat ze hem nog een keer moesten spelen.
1: Ja, dat was dat een classic.
0: Sick Pike met Nightmare, ik vind het echt cool.
1: Ja, was goed. Dus,
0: Rutger Kooi.
1: Het is even zo een dal momentje qua intensiteit of zo in het laatste uur, maar daarom niet minder goed.
0: Niet minder goed, dat is waar. Nee. Volgende nummer.
1: Ja.
0: Vrakken zonder mouwen, nieuwe single van Koala Disco.
1: Alright.
0: Ja, let's go. Hit it, DJ. Goed.

Koken zonder korst. Patatten zonder worst. Beeld zonder klank. Vispot zonder stank. Boog zonder pijl. Hipster zonder stijl.

0: Ah, dat was Koala Disco met Wrak zonder mouwen. Of Wrakken zonder mouwen, excuseer. Een nieuw singeltje. Het smaakt voor mij naar meer. Ik vind het eigenlijk wel best cool. Ik vind het ook leuk dat het in Nederlands is. Ik hou van Nederlandstalige punk.
1: Nederlandstalige punk brengt meer like, de lokale woede ter wereld of zo.
0: Het voelt persoonlijker.
1: Allee, niet dat het per se een super woedig nummer of zo was, maar...
0: Ja, wel kwaadere nummers gehoord.
1: Het is zo, punk moet eigenlijk in eigen taal gemaakt worden.
0: Ik vind dat ook. Punk is voor de lokale massa.
1: Ja, als je niet schreeuwt en dwaas doet over wat dat er u persoonlijk aangaat, dan zij dat ook niet echt punk aan maken.
0: Wow, dat vind ik ook.
1: Moest ik punk maken, zou het gaan over waarom koffietassen niet eindeloos diep zijn?
0: Dat is een groot maatschappelijk probleem.
1: Maar, vind ik. Maar bon.
0: Ja.
1: We gaan weer een hele andere kant van het spectrum op. We gaan naar... We hebben er al één nummer van gespeeld. Het was een doozy. Voor de mensen die onze nieuwjaarsshow hebben gehoord. Toen we naar Great Barrier Reefer van Bongripper geluisterd hebben. Nu gaan we luisteren naar mijn persoonlijke favoriet van op Satan Worshipping Doom. Namelijk Worship. Hier is Worship van Bongripper.
0: Praise be Jesus.

0: Dat was een worship van Bong Ripper.
1: Ja.
0: Fucking goed, hè.
1: Fucking goed.
0: Ja, heel die band is echt absurd, hè.
1: Ja, die hebben een aura rond hun dag.
0: Is gewoon fuck you muziek.
1: Ja, ja, ja. Ook die mannen kunnen wij krijgen. Ja. Alright. Onze tijd zit er spijtig genoeg bijna op, maar dat betekent gewoon dat we nog enkele luiharde plaatjes naar jullie
0: kunnen zetten. Volgende nummer is Time to Hunt van de Canadese band Siakal. Of Siakal, of geen idee hoe je het uitspreekt. Okay. De band bestaat uit naar Canada uitgeweken Iranezen, of mensen met Iranese roots, Iraanse roots.
1: Iraanse migratieachtergrond.
0: Inderdaad. Die een EP of een plaat hebben uitgebracht die in het Engels vertaald corrupt noemt. Het nummer noemt Time to Hunt en het gaat over de politie.
1: Kijk, veel vrij in aan de hand van de context.
0: Ja, veel vrij in. Alle lyrics zijn trouwens in het Farsi, maar de vertalingen staan erbij op Bandcamp als je geïnteresseerd bent in de content.
1: Alright.
0: We gaan luisteren. Dit is Corrupt van Siakal.

0: Dat was Time to Hunt van Siakal. Siakal. Mega hard gewoon.
1: Ja, dat was wel echt extreem goed.
0: De vocals vind ik ook heel cool.
1: Ja, dus, super
0: standaard,
1: cool.
0: Je standaard hardcore vocals.
1: Dat is een taal die je niet verstaat, of wel? Althans, ik toch niet. Maar heb je wel het gevoel, de boodschap komt over,
0: het
1: denk
0: is,
1: ik wel.
0: Ik denk dat het vrij duidelijk is wat deze mensen bedoelen.
1: Ja, ja. Ja, ze jagen op iets. En de lyrics...
0: Zoek het op Bandcamp. Ja. Lees ja. Voor jezelf.
1: Oké, okay, we gaan een keer de hele andere kant van het talig spectrum induiken richting het Fins. Oranzi Pasjuzoen en Bandu, waar ze hebben afgespeeld. Dat gaat waarschijnlijk ook het laatste nummertje van vandaag zijn. Dus dankjewel Ludo om er terug bij te zijn.
0: Ja, liefste Ludo. Veel hartjes voor jou.
1: Opnieuw Robbe en Rutger, maar je zal ons misschien straks nog meer horen. Ja. Afhankelijk van hoeveel tijd dat we hebben.
0: En
1: we
0: tot binnenkort.
1: Tot snel voor onze laatste episode van seizoen 1 Radio Buitendienst.
0: Ja, inderdaad.
1: Wij gaan alvast luisteren naar Ha Tatuli van Oranzi Pasjuzoen.